0: is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De 2e verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
2: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen. President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
0: De aandelenbeurs in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
3: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
4: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
5: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
6: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard.
7: De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijven droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Gelderse Beekbergen woedt een zeer grote brand in wat waarschijnlijk een zorgcentrum voor jongeren is. De hulpdiensten werken aan een ontruiming van het pand.
16: Het is nog onduidelijk of iedereen het gebouw heeft verlaten. Het vuur slaat uit aan de voor- en achterkant en is overgeslagen naar bomen in de omgeving. De brandweer heeft opgeschaald omdat er meerdere campings in de buurt liggen.
17: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
18: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
19: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
20: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
21: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
25: In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
26: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
0: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
1: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
2: President Trump heeft de overleden senator Lindsey Graham een laatste eer bewezen tijdens een herdenkingsceremonie in de Washington Cathedral. Trump prees zijn partijgenoot als een legende en een geweldige politicus. Hij haalde ook een anekdote aan uit 2015, toen hij Graham's telefoonnummer deelde tijdens een live-uitzending. Graham stierf eerder deze maand onverwacht op 71-jarige leeftijd. Onder andere de Israëlische premier Netanyahu en de Oekraïense president Zelensky waren aanwezig.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
6: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
27: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
28: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
29: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
7: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
15: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
16: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
17: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
18: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
19: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
23: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
30: In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in.
0: In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
1: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
2: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
3: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
5: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
6: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
24: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
25: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten.
7: Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
8: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim 1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op bijna 285 miljoen euro, tegen ruim 202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar 1,1 miljard euro.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm. Van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
14: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
16: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
17: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
18: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
19: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
22: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51-47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
28: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
29: In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen
28: door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
0: De 16-jarige Colt Gray

0: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
1: De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Sibiha zegt een openhartig gesprek te hebben gevoerd met zijn Iraanse ambtgenoot Arachchi. Aanleiding was een boze Iraanse reactie nadat Oekraïne een vrachtschip aanviel op de Kaspische Zee, waarbij een Iranier zou zijn omgekomen. Sibiha benadrukte dat Oekraïne geen escalatie wil en noemde de aanval onopzettelijk. Ook Iran zegt geen escalatie te willen, maar eist wel restitutie voor de geleden verliezen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
4: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
5: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
6: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
7: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
8: Crypto-leverancier ASMI heeft opnieuw geprofiteerd van de grote investering in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 20% tot ruim €1 miljard. De netto-winst kwam uit op bijna €285 miljoen, tegen ruim €202 miljoen een jaar eerder. Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf uit Almere een verdere omzetstijging naar €1,1 miljard.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
5: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens.
2: De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. Twee beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoeften voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder twee keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen. In de Japanse regio Kumamoto zijn 2 vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven. Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15-21%. De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht.
2: topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond helder en rustig weer. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
8: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51-47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
9: De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwsite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
10: In de Japanse regio Kumamoto zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
11: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
12: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
13: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
14: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
15: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
16: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
17: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
18: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op 7,2 miljard euro. 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie.
21: De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
22: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolletrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 17 graden met weinig wind. Overdag wordt het zonnig en droog en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten rond de 29 graden, in het zuidoosten kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond helder en rustig weer. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
2: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
3: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
5: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
7: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
8: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
29: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
6: De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.

0: school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 twee medeleerlingen en twee docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
1: Saoedi-Arabië zegt opnieuw te zijn aangevallen door drones die door pro-Iraanse groepen in Irak zouden zijn gestuurd. Volgens het Saoedische ministerie van Defensie zijn meerdere drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar oliefaciliteiten. Ook maandag waren die faciliteiten al het doelwit. Daarnaast zeiden de Houthis in Jemen dinsdag weer een Saoedische olietanker onder vuur te hebben genomen. Maar Riyad heeft die aanval niet bevestigd.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
1: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
3: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
4: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
5: Kering, het moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent, laat in het afgelopen kwartaal weer een kleine groei zien. De omzet kwam in de eerste jaarhelft uit op €7,2 miljard, 1% meer dan een jaar eerder. Bij Gucci daalden de verkopen nog wel met 2%, maar minder dan verwacht. Topman Luca de Meo ziet de eerste tekenen dat de merken weer aantrekkelijker worden voor consumenten. Sinds zijn aantreden heeft hij het management vernieuwd, schulden teruggebracht en de beautytak verkocht aan L'Oréal.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.

0: Willem II haalt verdediger Hidde ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen iets minder warm, met maxima tussen 24 en 32 graden. In het zuidoosten is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
7: In de Japanse regio Kumamoto zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
8: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
10: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
11: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
12: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
13: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
14: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen.
15: ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor één seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie.
18: De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden.
19: Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse.
20: Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.
21: PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
22: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolletrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen iets minder warm, met maxima tussen 24 en 32 graden. In het zuidoosten is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
0: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
1: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
2: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
3: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
5: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
28: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
29: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
9: De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
10: In de Japanse regio Kumamoto zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
11: De 16-jarige Colt Gray is veroordeeld tot levenslang voor het doodschieten van 4 mensen op een middelbare school in de Amerikaanse staat Georgia. Gray was 14 toen hij in 2024 2 medeleerlingen en 2 docenten doodschoot met een aanvalsgeweer dat hij van zijn vader voor kerst had gekregen. 9 mensen raakten gewond. De rechter zei dat Gray geen berouw toonde en genoegen leek te scheppen in zijn daden. Zijn vader werd in maart ook veroordeeld omdat hij zijn zoon het wapen had gegeven.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's verkocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
15: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
16: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
17: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
18: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
30: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken,
4: kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog 1 jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de 2e treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de 3e. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sierhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten kans op een onweersbui.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
2: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
3: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
5: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
6: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
7: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
30: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
31: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig.
0: Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
9: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
10: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
11: In de Japanse regio Kumamoto zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
13: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
14: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
15: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
16: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
17: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken,
1: kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht. Technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten kans op een onweersbui.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
5: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
6: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
7: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
8: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
22: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws.
27: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
28: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
29: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig.
0: Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
2: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden.

0: eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen. In de Japanse regio Kumamoto zijn twee vrouwen om het leven gekomen door een explosie in een winkelcentrum. De explosie volgde op een zware aardbeving met een kracht van 7 op de Japanse Shindo-schaal, waarbij eerder al 1 dode viel. De tweede verdieping van het gebouw stortte een uur na de beving in. In de regio zitten mensen vast in hun huis en worden nog vermisten gezocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting. Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken. Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen. ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Willem II haalt verdediger Hidde Ter Avest terug naar Nederland. De 29-jarige komt transfervrij over van Oxford United en tekent voor 1 seizoen bij de gepromoveerde club uit Tilburg, met een optie voor nog een jaar. Ter Avest speelde eerder voor FC Twente, het Italiaanse Udinese en FC Utrecht.

0: technisch directeur Freek Heerkens zegt dat Ter Avest zich ruimschoots heeft bewezen in de Eredivisie. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
6: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
7: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
8: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
9: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
10: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
13: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
14: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
15: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
16: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan.
17: Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
18: De Iraanse revolutionaire garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
22: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
23: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
24: De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
25: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
26: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDeal vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDeal-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws.
29: De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
7: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen.
4: Twee beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
8: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
9: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
10: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
14: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
15: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
16: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
17: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
18: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft vanuit Iran meerdere ballistische raketten afgevuurd op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger zegt alle projectielen te hebben onderschept. Volgens nieuwssite Axios was onder meer een basis in Jordanië doelwit. Iran heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Eerder gaf president Trump het leger opdracht geen Iraanse doelen meer aan te vallen, waarna Iran aankondigde te stoppen met vergeldingsaanvallen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
22: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
23: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
24: De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
25: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
26: ING-klanten die de scanner van de bank gebruiken, kunnen straks geen online betalingen meer doen via Wero, het nieuwe Europese betaalsysteem dat iDEAL vervangt. Volgens ING werkt een Wero-betaling technisch anders en kan die alleen worden goedgekeurd met de app. Minder dan 1% van alle iDEAL-betalingen wordt nu met de scanner gedaan. Bij Rabobank en ABN AMRO kunnen klanten met een scanner of vergelijkbaar apparaat wel gewoon via Wero blijven betalen. ING verwijst klanten zonder app naar alternatieven, zoals betalen op factuur of creditcard.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten is er kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
7: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
8: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
9: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
10: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
11: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
27: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
28: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
29: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
31: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
15: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
16: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
20: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
21: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
22: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog, tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
23: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
24: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond is het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten is er kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
7: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
8: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
9: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
10: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
14: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
26: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
27: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
15: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen.

0: De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
2: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
3: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
4: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
5: De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
6: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030.

0: Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
6: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. twee Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoeften voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
8: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
9: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
10: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
11: De aandelenbeurs in New York sloten dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
12: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Frezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Frezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Frezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon volop en het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. Vanavond wordt het helder met weinig wind. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten is er kans op een onweersbui.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
17: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
18: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
19: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
20: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
25: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
26: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
27: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Het Amerikaanse Centraal Commando spreekt van aan Iran gelieerde terroristen die werden aangestuurd door de Islamitische Revolutionaire Garde.
28: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
29: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
7: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
8: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
9: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
10: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
11: De regering Trump gaat maatregelen aankondigen om de import van de nieuwste Chinese robots en omvormers aan banden te leggen. Volgens Reuters willen de Verenigde Staten daarmee de eigen ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie beschermen tegen dreigingen voor de nationale veiligheid. Het gaat onder meer om mensachtige en vierpotige robots en om omvormers die worden gebruikt bij energienetwerken en datacenters. Washington hoopt ook dat bedrijven hierdoor hun productie naar de VS verplaatsen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse.
0: Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het noorden nog wat bewolking, verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan iets minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
16: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
17: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
18: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse revolutionaire garde.
22: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
23: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
24: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
25: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
30: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulantse regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
8: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
9: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
10: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
26: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
27: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
28: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het noorden nog wat bewolking, verder is het zonnig en droog. Vanmiddag volop zon en op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan iets minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
12: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
13: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
14: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
15: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
16: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
19: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
20: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
21: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
22: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
23: De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulantse regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot 190 euro per jaar extra kosten.

0: veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
1: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
2: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
3: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
4: De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België.

0: Was Remco Evenepoel de winnaar van het Natuurcriterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst.
1: De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 19 graden. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51-47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulantse regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
8: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
9: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
10: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
11: De aandelenbeurs in New York sloot de dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen.
1: De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Komende nacht blijft het droog bij zo'n 19 graden. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
17: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
18: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
19: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
20: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
0: Bij het Homo-monument in Amsterdam hebben dinsdagavond enkele duizenden mensen de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Bij die aanslag van afgelopen zaterdag kwam een vrouw om het leven en raakte tientallen mensen gewond. Onder de sprekers waren burgemeester Halsema en het influencerstel Karl en Daan, dat zelf in Berlijn aanwezig was. Halsema betuigde solidariteit met Berlijn en de queergemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. Ook in Arnhem kwamen enkele honderden mensen bijeen voor een herdenking.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse revolutionaire garde. De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
2: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
4: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
7: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
8: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
24: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden.
27: Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse.
28: Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.
29: PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
1: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen nog volop zon, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan iets minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo.
12: Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
13: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
14: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
15: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
30: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. De Amerikaanse Senaat heeft Jay Clayton bevestigd als hoofd van de Nationale Inlichtingendienst. De stemming was 51 tegen 47, waarbij alle Republikeinen voor en alle Democraten tegenstemden. Clayton was eerder officier van justitie in Manhattan. Hij volgt Tulsi Gabbard op, die in juni aftrad na conflicten met democratische congresleden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
30: En nu het economisch nieuws. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant.
2: KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
4: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
6: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
16: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen, tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hardst steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%.
17: De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden.
20: Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse.
21: Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.
22: PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
23: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene trui-winnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour-criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en rustig. Morgen nog steeds warm, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant.
8: Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
24: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
25: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
26: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
27: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
28: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
31: Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
32: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
0: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen

0: Chipfabrikant NXP Semiconductors uit Eindhoven heeft de omzet in het tweede kwartaal met 19% zien stijgen tot $3,5 miljard. De netto-winst ging met 33% omhoog tot $918 miljoen. De autodivisie groeide met 12%, terwijl de tak voor communicatie-infrastructuur het hard steeg met 41%. Voor het lopende kwartaal verwacht NXP een omzetgroei van 15 tot 21%. De aandelenbeurs in New York sloot dinsdag met gemengde resultaten. De Dow Jones-index steeg 1%, maar de Nasdaq verloor 0,2% door verliezen bij chipbedrijven als SanDisk, AMD en Intel. De olieprijzen daalden opnieuw fors door hoop op een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Apple bereikte kort een beurswaarde van $5 biljoen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt.

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, verder volop zon en droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en blijft het lang warm. Morgen iets minder warm en in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse revolutionaire garde. De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na eerdere verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei verloor 2% en de Kospi in Seoul zakte 7%. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. Het Japanse Tokyo Electron verloor 10%, het Zuid-Koreaanse SK Hynix 9% en Samsung 7%. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulantse regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
4: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürt. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
10: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na eerdere verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei verloor 2% en de Kospi in Seoul zakte 7%. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. Het Japanse Tokyo Electron verloor 10%, het Zuid-Koreaanse SK Hynix 9% en Samsung 7%. Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
11: Rond luchthaven Schiphol staan bijna 4000 vacatures open, schrijft de Telegraaf op basis van cijfers van Nationale Vacaturebank. Het gaat niet alleen om beveiligers en bagageafhandelaars, maar ook om horecapersoneel, schoonmakers en administratieve medewerkers. Achter de schermen kraakt en piept het, zeggen medewerkers. Schiphol verwacht deze zomer tot eind augustus zo'n 12,7 miljoen reizigers te verwerken.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het op de meeste plaatsen al zonnig. In het noorden kan er nog wat bewolking voorkomen. Het wordt een tropisch warme dag met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond is het helder en blijft het lang warm. Morgen iets minder warm, met kans op een onweersbui in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
16: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
20: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse revolutionaire garde.
17: De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route.
2: Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van kleine beschadigingen aan vliegtuigen, zoals verfschades en deukjes. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wil dat beschadigingen sneller worden verholpen en beter worden vastgelegd. KLM voert opnieuw verbeteringen door en rapporteert de voortgang aan de inspectie. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na eerdere verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei verloor 2% en de Kospi in Seoul zakte 7%. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. Het Japanse Tokyo Electron verloor 10%, het Zuid-Koreaanse SK Hynix 9% en Samsung 7%. Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulantse regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot 190 euro per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is. De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD.
3: Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal.
23: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst.
24: De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Kate op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
29: Vanochtend is het op de meeste plaatsen al zonnig. In het noorden kan er nog wat bewolking voorkomen. Het wordt een tropisch warme dag met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond is het helder en blijft het lang warm. Morgen iets minder warm, met kans op een onweersbui in het zuidoosten.
30: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
6: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
7: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
8: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
9: In Ridderkerk is dinsdagavond opnieuw een appartementencomplex ontruimd vanwege hoge concentraties koolmonoxide. Het gaat om 68 woningen in de flat Tourmalijn 1 aan de Drie Rivierenlaan. De bewoners worden opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Sinds eind mei is de brandweer al zo'n 4 keer uitgerukt voor afgaande koolmonoxidemelders. De oorzaak zit volgens de veiligheidsregio in de installatie van het gebouw.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
12: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
13: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
14: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren.
2: Dat zei de Oekraïense president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
3: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
4: Ongeveer 200.000 Russen hebben in de eerste helft van het jaar een contract getekend om in het leger te dienen. Dat zei oud-president Medvedev, vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad. Volgens hem is daarmee volledig aan de personeelsbehoefte voldaan en is er geen nieuwe mobilisatie nodig. Medvedev noemt Oekraïense berichten over een aanstaande mobilisatie een leugen. Rusland biedt hoge premies en salarissen om recruten aan te trekken.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van kleine beschadigingen aan vliegtuigen, zoals verfschades en deukjes. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wil dat beschadigingen sneller worden verholpen en beter worden vastgelegd. KLM voert opnieuw verbeteringen door en rapporteert de voortgang aan de inspectie.
17: Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na eerdere verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. De Nikkei verloor 2% en de Kospi in Seoul zakte 7%. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. Het Japanse Tokyo Electron verloor 10%, het Zuid-Koreaanse SK Hynix 9% en Samsung 7%.
18: Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten.
19: Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot 190 euro per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
20: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport, schrijft de Volkskrant. KLM Engineering and Maintenance verzorgt het onderhoud van meer dan 3000 vliegtuigen per jaar voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen. Volgens de inspectie kampt het bedrijf met tekortkomingen in de veiligheidscultuur. Het verscherpte toezicht duurt tot eind december. De inspectie stelt dat de vliegveiligheid niet in het geding is.
21: De elektrische auto breekt volgend jaar definitief door in Nederland. Voor het eerst worden er dan meer volledig elektrische auto's gekocht dan benzine- of dieselauto's, blijkt uit vooruitzichten van ING Research, schrijft het AD. Het marktaandeel van elektrische auto's stijgt dit jaar naar 40% en volgend jaar naar 55% of meer. Een nieuwe belastingmaatregel speelt daarbij een grote rol. Werkgevers die vanaf 2027 een auto met brandstofmotor leasen, betalen jaarlijks 12% van de waarde aan extra belasting.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden.

0: 20-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft de Nederlandse trainer Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal, meldt het Surinaamse nieuwsplatform Key News. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Als speler kwam hij uit voor onder meer Feyenoord en FC Utrecht en speelde hij 6 interlands voor Oranje. Daarna was hij hoofdtrainer bij clubs als ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vrezer maakte eerder al deel uit van de technische staf van toenmalig Suriname bondscoach Stanley Menzo. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en blijft het lang warm. Morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2...

0: naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij.
3: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
4: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
5: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de Straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
6: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
7: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws. In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern nam dat besluit kort nadat de productie juist weer was hervat. Toyota wil eerst de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura, waar onder meer Lexus-modellen en hybride onderdelen worden gemaakt. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. De Nikkei in Tokio verloor 2% en de Kospi in Seoul kelderde 7%. De olieprijzen stegen juist weer, nadat Iran volgens het Amerikaanse leger ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Brentolie werd ruim 3,5% duurder. Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten. Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot €190 per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouane Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Goedemorgen. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt. Verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond wordt het helder en blijft het lang warm. Morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's. Tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens.
18: De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. Twee beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
19: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
20: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij.
25: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
26: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
27: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
28: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
29: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden
0: en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
4: Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen.
5: Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten.
6: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar.
7: Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. De Nikkei in Tokio verloor 2% en de Kospi in Seoul kelderde 7%. De olieprijzen stegen juist weer, nadat Iran volgens het Amerikaanse leger ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Brentolie werd ruim 3,5% duurder.
8: Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten.
9: Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance-regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele BTW een automobilist tot 190 euro per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog bewolkt. Verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan wat minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd.
15: De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
16: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
17: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
18: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
22: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij.
23: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
24: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
25: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de Straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
26: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken.
0: Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen.
4: Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten.
5: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar.
6: Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. De Nikkei in Tokio verloor 2% en de Kospi in Seoul kelderde 7%. De olieprijzen stegen juist weer, nadat Iran volgens het Amerikaanse leger ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Brentolie werd ruim 3,5% duurder.
7: Het Belgische chemieconcern Solvay heeft last van het conflict in het Midden-Oosten. Door de oorlog moest het bedrijf in maart een peroxidefabriek in Saoedi-Arabië tijdelijk sluiten. De omzet daalde in het tweede kwartaal met ruim 7% tot iets meer dan 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19% omlaag. Solvay verwacht de fabriek de komende maanden weer op te starten.
8: Eigenaars van elektrische auto's die opladen via een laadpaal van een vereniging van eigenaren betalen 2 keer btw over de stroom. Vereniging Eigen Huis vraagt staatssecretaris Ehrenberg van Financiën om een uitzondering of coulance regeling. Volgens de Belangenvereniging kan de dubbele btw een automobilist tot 190 euro per jaar extra kosten. Dat is volgens Vereniging Eigen Huis in strijd met het overheidsbeleid om elektrisch rijden te stimuleren. Het probleem groeit doordat steeds meer appartementseigenaars van plan zijn elektrisch te gaan rijden.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
31: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim 4 miljard dollar moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse media ook personen uit de kringen rond de Amerikaanse president Trump betrokken. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door een meerderheid van de aangesloten leden. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog volop zon, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. De temperaturen liggen dan wat lager.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten.
15: Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo.
16: Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
17: Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel.
18: De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden.
19: Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij.
28: Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat.
29: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde.
30: De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat.
0: De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Een zware aardbeving in de Japanse regio Kumamoto heeft aan minstens 13 mensen het leven gekost. Dat meldt premier Takaichi. De beving had de hoogste kracht op de Japanse schaal. Er is grote schade aan gebouwen, wegen en er braken branden uit. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en bij een papierfabriek worden nog mensen vermist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Porsche heeft in de eerste jaarhelft de winst met 34% zien stijgen tot 1,35 miljard euro. De sportautofabrikant dankt dat aan strikte kostenbeheersing, scherp prijsbeleid en hogere verkopen van duurdere modellen. Vooral de iconische 911 deed het goed, met een vijfde meer afleveringen. Tegelijkertijd kampt Porsche nog met teruglopende verkopen in China, Amerikaanse importheffingen en een zwakke vraag naar elektrische luxe auto's. Crypto-leverancier ASMI behoorde woensdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs, ondanks een omzet van meer dan 1 miljard euro afgelopen kwartaal. Het aandeel zakte 6% door aanhoudende koersdruk in de chipsector. Wereldwijd daalden chipbedrijven door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De stemming op het Damrak was voorzichtig na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. De Nikkei in Tokio verloor 2% en de Kospi in Seoul kelderde 7%. De olieprijzen stegen juist weer, nadat Iran volgens het Amerikaanse leger ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Brentolie werd ruim 3,5% duurder.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Europese Voetbalbond UEFA heeft fel gereageerd op plannen van Wereldvoetbalbond FIFA om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen aan investeerders. FIFA wil daarvoor een nieuwe dochteronderneming oprichten en zo'n 20% van de aandelen verkopen, wat ruim $4 miljard moet opleveren. Volgens de UEFA is de ziel van het voetbal geen handelswaar. Bij de investeringsplannen zijn volgens Britse

0: Vitesse. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen iets minder warm, met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
7: Op de A-

0: 17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeluk tijdens een bootsafari bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië. Volgens Braziliaanse media zaten er 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De Braziliaanse marine onderzoekt het incident. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten na te gaan wat er is gebeurd.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de Straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. De Amerikaanse president Trump heeft ingestemd met licenties voor Oekraïne om Patriot-raketten te produceren. Dat zei de Oekraïnse president Zelensky na een ontmoeting in Washington. Zelensky zei ook te hebben gesproken met vertegenwoordigers van Amerikaanse defensiebedrijven en hoopt op co-productie. Trump had eerder bij een NAVO-bijeenkomst in Turkije al aangekondigd hierover met Oekraïne te willen spreken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan een miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar. Chipbedrijven op de beurzen in Tokio en Seoul gingen woensdag opnieuw omlaag, na aanhoudende verliezen in de Amerikaanse en Europese chipsector. Zorgen over groeiende concurrentie uit China en hoge koerswaarderingen drukken op de chipaandelen. De Nikkei in Tokio verloor 2% en de Kospi in Seoul kelderde 7%. De olieprijzen stegen juist weer, nadat Iran volgens het Amerikaanse leger ballistische raketten afvuurde op Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten. Brentolie werd ruim 3,5% duurder. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Juventus verhuurt aanvaller Loïs Openda het komende seizoen aan Olympique Lyon. De 26-jarige Belgische international speelde sinds september voor de Italiaanse club die hem huurde van RB Leipzig. Openda kwam in 34 wedstrijden in actie voor Juventus. Eerder speelde hij 2 seizoenen op huurbasis voor Vitesse.
3: Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Cate op. Onder ten Cate wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, verder zonnig en droog. Vanmiddag volop zon en tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog veel zon, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan wat minder warm in het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden diep gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken, hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's was dat een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. De getroffen milities, de Popular Mobilization Forces, melden meerdere doden en gewonden. Bij de aanvallen werden Amerikaanse en Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. Washington verbindt de milities nadrukkelijk met de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse revolutionaire garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz proberen te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nederlandse brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. De verkoop van alcoholhoudend bier daalde met bijna 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zegt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd wel zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers vrezen dat de aangekondigde verhoging van de bieraccijns per januari de daling verder verergert. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan een miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De toezichthouder stelde gebreken vast in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM gaat het om kleinere bevindingen en is de vliegveiligheid niet in het geding. De inspectie wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van toestellen van het type Boeing 737. Het verscherpt toezicht duurt in principe tot eind dit jaar. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Frezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Frezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Cate op. Onder ten Cate wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Frezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Wereldvoetbalbond wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders aantrekken en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al snel. Ook de Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter sloten zich bij de critici aan. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog 32 graden worden, met kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken, hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de Straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. BMW schrapt 8000 banen in Duitsland, melden ingewijden aan persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies die niet met de productie te maken hebben. De Duitse auto-industrie kampt al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. Ook Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche kondigden eerder al forse bezuinigingen aan. Nederlandse brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. De verkoop van alcoholhoudend bier daalde met bijna 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zegt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd wel zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers vrezen dat de aangekondigde verhoging van de bieraccijns per januari de daling verder verergert. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgde Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vreeser aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vreeser, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Cate op. Onder ten Cate wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vreeser was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de kritiek op plannen van de Wereldvoetbalbond. De FIFA wil een privébedrijf oprichten voor de organisatie van het WK en andere toernooien, met ruimte voor particuliere investeerders. De bond waardeerde die nieuwe onderneming op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Blatter stelt dat niemand het recht heeft om de sport te verkopen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog 32 graden worden, met kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken, hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. BMW schrapt 8000 banen in Duitsland, melden ingewijden aan persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies die niet met de productie te maken hebben. De Duitse auto-industrie kampt al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. Ook Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche kondigden eerder al forse bezuinigingen aan. Nederlandse brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. De verkoop van alcoholhoudend bier daalde met bijna 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zegt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd wel zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers vrezen dat de aangekondigde verhoging van de bieraccijns per januari de daling verder verergert. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan €1 miljard, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot €1,35 miljard. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane.

0: Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuis ter Veen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de kritiek op plannen van de Wereldvoetbalbond. De FIFA wil een privébedrijf oprichten voor de organisatie van het WK en andere toernooien, met ruimte voor particuliere investeerders. De bond waardeerde die nieuwe onderneming op 20 miljard dollar. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Blatter stelt dat niemand het recht heeft om de sport te verkopen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog 32 graden worden, met kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is 1 jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185

0: 80 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft. Op de A17 bij Moerdijk is een dodelijk ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens. De bestuurder van een van de vrachtwagens is om het leven gekomen. 2 beknelde slachtoffers zijn bevrijd en er zijn meerdere gewonden, van wie er 2 naar het ziekenhuis zijn gebracht. De snelweg richting Breda is afgesloten tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Rijkswaterstaat verwacht tot 5 uur 's ochtends bezig te zijn met berging en herstel. De omgeving van de Nierkerkenstraat in Amsterdam-West is weer vrijgegeven na een incident dinsdagmiddag. Een auto met explosief materiaal crashte daar na een politieachtervolging. Het ging om een BMW die was gebruikt bij een plofkraak in het Duitse Fürth. De explosieve opruimingsdienst heeft het materiaal meegenomen voor vernietiging. De inzittenden zijn na de crash gevlucht en nog niet gevonden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken, hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk, op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram, en kwam daar op borgtocht vrij. Iran verwerpt het Omaanse voorstel om de Straat van Hormuz regionaal te beheren. Een hooggeplaatste Iraanse functionaris zegt dat Iran geen heil ziet in het plan. Het voorstel was gebaseerd op het model van de Straat van Malakka, met vrijwillige bijdrage in plaats van tolheffing. De Verenigde Staten benadrukte dinsdag opnieuw dat Iran geen tol mag heffen in de zeestraat. De Iraanse Revolutionaire Garde heeft woensdag 3 olietankers geraakt die door de Straat van Hormuz probeerden te varen. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim negeerden de schepen waarschuwingen en volgden ze een illegale route. Iran claimt sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen van eind februari de controle over de strategische zeestraat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. BMW schrapt 8000 banen in Duitsland, melden ingewijden aan persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies die niet met de productie te maken hebben. De Duitse auto-industrie kampt al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. Ook Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche kondigden eerder al forse bezuinigingen aan. Nederlandse brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. De verkoop van alcoholhoudend bier daalde met bijna 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers zegt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd wel zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers vrezen dat de aangekondigde verhoging van de bieraccijns per januari de daling verder verergert. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Volgend jaar is naar verwachting voor het eerst meer dan de helft van alle nieuw verkochte auto's volledig elektrisch, verwachten economen van ING. Vooral zakelijke rijders zorgen daarvoor, omdat steeds meer bedrijven werknemers met een leaseauto verplichten elektrisch te rijden. Het kabinet voert vanaf januari een jaarlijkse heffing van 12% in over de cataloguswaarde van niet-elektrische auto's van de zaak. Daardoor stijgt het marktaandeel van elektrische auto's volgens ING van 40% dit jaar naar rond de 55% in 2027. Onder particulieren komt elektrisch rijden nog maar langzaam op gang, onder meer door de hoge aanschafprijs en het gebrek aan laadpunten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de 2e treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de 3e. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Surhuisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de kritiek op plannen van de Wereldvoetbalbond. De FIFA wil een privébedrijf oprichten voor de organisatie van het WK en andere toernooien, met ruimte voor particuliere investeerders. De bond waardeerde die nieuwe onderneming op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Blatter stelt dat niemand het recht heeft om de sport te verkopen. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen iets minder warm, met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Hoofdredacteur Renny Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Het Openbaar Ministerie start geen kroongetuigentraject meer als de veiligheidsrisico's voor de kroongetuige en zijn omgeving te groot zijn. Dat zegt justitie naar aanleiding van een vonnis van de rechtbank Den Haag. Daarin oordeelt de rechter dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende beschermde in het Marengo-proces. Na de kroongetuigendeal werden zijn broer, advocaat Dirk Wiersum, en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is één persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Bij een zeer grote brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is één jongere gewond geraakt. Alle 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd. De brand sloeg over naar bomen in de omgeving, waarna zo'n 185 kinderen van een nabijgelegen tentenkamp uit voorzorg naar Buslo zijn gebracht. Een deel van het pand is ingestort en het hele gebouw moet als verloren worden beschouwd. De rook trekt richting de A50, die vooralsnog open blijft.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft zeker 13 dodelijke slachtoffers geëist, maakte premier Takaichi bekend. Alleen al bij een papierfabriek in de stad Yatsushiro kwamen 5 mensen om het leven toen een grote schoorsteen instortte. Bij een vestiging van winkelketen E.ON vielen 2 doden na een explosie, vermoedelijk door een gaslek. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Op het Griekse vakantieeiland Paros proberen zo'n 100 brandweerlieden een brand te blussen die is uitgebroken op een vuilstortplaats. Harde wind bemoeilijkt het bluswerk. Uit voorzorg zijn 10 dorpen geëvacueerd en werden bewoners opgeroepen zich op het strand te verzamelen. Griekenland heeft 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken hoopt dat de natuurbranden in zijn land woensdag onder controle zijn. De grote brand, zo'n 50 kilometer ten westen van Madrid, heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag niet meer uitgebreid. Duizenden bewoners kunnen al terug naar hun woonplaatsen en een aantal afgesloten wegen is weer open. De branden die vorige week uitbraken, hebben 77.000 hectare verwoest. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden, wat Moskou als sabotage en terrorisme bestempelt.
0: Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk op aantijgingen van onder meer betrokkenheid bij verschillende misdrijven en het gebrek aan moderatie op Telegram en kwam daar op borgtocht vrij.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. De pilot onderzoekt of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden als gemeenten geen apart parkeerbesluit mee hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Nederlandse brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. De verkoop van alcoholhoudend bier daalde met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder, meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers. Alcoholvrij bier werd wel zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. BMW schrapt 8000 banen in Duitsland, melden ingewijden aan persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies die niet met de productie te maken hebben. De Duitse auto-industrie kampt al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. Ook Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche kondigden eerder al forse bezuinigingen aan. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan een miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Toyota legt 3 fabrieken in het zuiden van Japan tot vrijdag stil vanwege de zware aardbeving van dinsdag. Het autoconcern wil de gevolgen voor leveranciers en logistiek beoordelen. Het gaat om de fabrieken in Miyata, Kanda en Kokura. Ook Honda verlengde een productiestop bij zijn motorenfabriek in Kumamoto. En chipmaker Renesas staakte de werkzaamheden in 2 fabrieken om schade te onderzoeken. Nissan zegt vooralsnog geen plannen te hebben om de productie stil te leggen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bollentrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich uitgesproken tegen het plan van de FIFA om een privébedrijf op te richten rond het WK en andere toernooien. De FIFA wil via de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten kopen en waardeert het geheel op $20 miljard. Burnham stelt dat voetbal van de fans is en niet te koop. Ook de Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen iets minder warm met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Scheldestromen verbiedt in vrijwel heel Zeeland het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken. De maatregel moet voorkomen dat het waterpeil verder zakt door de aanhoudende droogte. Op veel plekken staat het water al onder het normale zomerpeil. Zonder ingrijpen dreigen veengronden in te klinken en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in het oosten van Zeeland die zoet water aangevoerd krijgen. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn. Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen.
0: Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Bij een grote brand in een zorginstelling in het Gelderse Beekbergen is 1 persoon gewond geraakt. Het vuur is inmiddels geblust. De omgeving is afgezet omdat wordt onderzocht of aangetroffen deeltjes asbest bevatten. Zo'n 185 kinderen uit een nabijgelegen tentenkamp zijn uit voorzorg overgebracht naar Buslo. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft zeker 13 dodelijke slachtoffers geëist, zo maakte premier Takaichi bekend. Alleen al bij een papierfabriek in de stad Yatsushiro kwamen 5 mensen om het leven toen een grote schoorsteen instortte. Bij een vestiging van winkelketen E.ON vielen 2 doden nadat een explosie, vermoedelijk door een gaslek, een verdieping deed instorten. Met tientallen mensen kon daarna geen contact worden gelegd. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Op het Griekse vakantieeiland Paros proberen zo'n 100 brandweerlieden een brand te blussen. Die is uitgebroken op een vuilstortplaats. Harde wind bemoeilijkt het bluswerk en de brand is nog niet onder controle. Uit voorzorg zijn 10 dorpen geëvacueerd en werden bewoners opgeroepen zich op het strand te verzamelen. Griekenland heeft 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters ingezet. Er zijn vooralsnog geen berichten over slachtoffers of schade. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan een miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Tunesië heeft Mouen Chabani aangesteld als nieuwe bondscoach. De 45-jarige Tunesiër tekende een contract tot en met 2030. Hij volgt de Fransman Hervé Renard op. Die was aangesteld na het ontslag van Sabri Lamouchi tijdens het WK. Chabani won eerder 2 keer de Afrikaanse Champions League met Esperance en werd vorig seizoen landskampioen met het Marokkaanse Renaissance de Berkane. PSV heeft de oefenwedstrijd tegen stadgenoot FC Eindhoven met 3-0 gewonnen. Amir Bouhamdi opende al vroeg de score, maar moest daarna geblesseerd naar de kant. Guus Til maakte voor rust de tweede treffer en invaller Sami Bouhoudane tekende voor de derde. Assistentcoach Stijn Schaars leidde het team als onderdeel van zijn trainersopleiding. Zondag speelt PSV in eigen huis tegen AZ om de Johan Cruijffschaal. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolle trui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education EasyPost bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het na-tour criterium in Roeselaren, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese Voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, maar verder schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen nog steeds warm, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden.
0: De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
7: Waterschap Scheldestromen verbiedt in vrijwel heel Zeeland het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken. De maatregel moet voorkomen dat het waterpeil verder zakt door de aanhoudende droogte. Op veel plekken staat het water al onder het normale zomerpeil. Zonder ingrijpen dreigen veengronden in te klinken en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in het oosten van Zeeland die zoet water aangevoerd krijgen. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn. Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO en CRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het aantal zwemlocaties met een waarschuwing voor slechte waterkwaliteit is flink gestegen. Op dit moment wordt op 104 plekken gewaarschuwd voor gezondheidsrisico's, tegenover 46 eind juni. Op 56 locaties wordt zwemmen helemaal afgeraden. Nederland telt ongeveer 950 officiële zwemlocaties, waarvan het overgrote deel veilig is om te zwemmen. De waterkwaliteit kan achteruit gaan bij langdurig warm weer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle. Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïense doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft zeker 13 dodelijke slachtoffers geëist, zo maakte premier Takaichi bekend. Alleen al bij een papierfabriek in de stad Yatsushiro kwamen 5 mensen om het leven toen een grote schoorsteen instortte. Bij een vestiging van winkelketen E.ON vielen 2 doden nadat een explosie, vermoedelijk door een gaslek, een verdieping deed instorten. Met tientallen mensen kon daarna geen contact worden gelegd. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet. De natuurbranden rond Bordeaux zijn in de nacht van dinsdag op woensdag niet groter geworden. De prefectuur spreekt van een kalme nacht, waarin oplaaiende brandhaarden snel de kop konden worden ingedrukt. Sinds 22 juli raakten 126 brandweerlieden gewond. De komende 24 uur worden cruciaal genoemd, vanwege temperaturen tot 42 graden. Een solidariteitsfonds moet 30 miljoen euro ophalen voor de getroffen gebieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%. Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolletrui...

0: elftal. De 60-jarige Fraser, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Fraser was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. Tegelijk zegt de voetbalbond de officiële uitwerking van het voorstel nog niet te hebben ontvangen. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden. De FIFA wil een nieuwe dochteronderneming oprichten en daarvan zo'n 20% van de aandelen verkopen aan investeerders. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden nog wat bewolkt, verder volop zon en droog. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot plaatselijk 35 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het lang warm. Morgen nog zonnige periode, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het wordt dan iets minder warm. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen.
6: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat Universal Music het carnavalsnummer Dikke Pens van de Kapotte Kachels terecht offline heeft laten halen. Het nummer is een parodie op de ABBA-hit Take a Chance on Me, maar valt volgens de rechter niet onder de parodie-uitzondering. De direct herkenbare melodie van het origineel wordt het hele nummer gebruikt en vormt een wezenlijk onderdeel van het lied. Daarbij weegt het commerciële belang van de Kapotte Kachels niet op tegen het auteursrecht van de oorspronkelijke makers.
7: De politie onderzoekt of er een verband is

0: tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn. Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur. De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag 3 invallen gedaan in een terrorismeonderzoek in Eindhoven, Alkmaar en Rotterdam. Agenten werden daarbij ondersteund door de dienst Speciale Interventies. 3 verdachten tussen de 16 en 19 jaar zijn opgepakt. Het Openbaar Ministerie deelt verder geen informatie vanwege de opsporingsbelangen en de leeftijden van de verdachten. Ze worden vermoedelijk vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever. Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle. Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform.
2: De aardbeving in het zuiden van Japan heeft zeker 13 dodelijke slachtoffers geëist, zo maakte premier Takaichi bekend. Alleen al bij een papierfabriek in de stad Yatsushiro kwamen 5 mensen om het leven toen een grote schoorsteen instortte. Bij een vestiging van winkelketen E.ON vielen 2 doden nadat een explosie, vermoedelijk door een gaslek, een verdieping deed instorten. Met tientallen mensen kon daarna geen contact worden gelegd. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal.
3: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
5: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
3: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
6: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
7: ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan 1 miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%.
8: Porsche lijkt financieel de weg omhoog weer te hebben gevonden. De winst van de sportautofabrikant steeg in de eerste jaarhelft met 34% tot 1,35 miljard euro. Dat komt volgens het bedrijf door strikte kostenbeheersing en een hogere verkoop van duurdere modellen, vooral de iconische 911. Porsche kampt nog wel met teruglopende verkopen in China en een zwakke vraag naar elektrische auto's. Topman Michael Leiters licht zijn reorganisatieplan in oktober toe tijdens een beleggersdag.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Richard Carapaz heeft in de bolletrui de profronde van Sir Huisterveen gewonnen. De Ecuadoraan van EF Education Easy Post bleef in het Friese criterium groene truiwinnaar Mats Pedersen en Bauke Mollema nipt voor. Carapaz won eerder ook al in Boxmeer. In België was Remco Evenepoel de winnaar van het Natour criterium in Roeselare, een dag nadat hij ook al de beste was in Aalst. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Cate op. Onder ten Cate wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Voetbalbond verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden. De FIFA wil een nieuwe dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen. Naast de UEFA en CONCACAF haalde ook de Europese Commissie fel uit. Eurocommissaris Mikalev schreef op X dat de meedogenloze commercialisering van het voetbal schadelijk is geworden.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte met een hittekracht van 7 tot 8. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui. De temperaturen liggen dan tussen de 24 en 32 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in.
17: Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen, worden onderzocht op asbest.
18: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de kapotte kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live-optredens.
19: Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen.
20: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
21: De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn.
22: Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO en NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws.
26: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.
27: Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle.
28: Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd.
0: President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken.
1: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform.
2: De aardbeving in het zuiden van Japan heeft zeker 13 dodelijke slachtoffers geëist, zo maakte premier Takaichi bekend. Alleen al bij een papierfabriek in de stad Yatsushiro kwamen 5 mensen om het leven toen een grote schoorsteen instortte. Bij een vestiging van winkelketen E.ON vielen 2 doden nadat een explosie, vermoedelijk door een gaslek, een verdieping deed instorten. Met tientallen mensen kon daarna geen contact worden gelegd. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal.
3: Saoedi-Arabië heeft samen met het Amerikaanse leger gerichte aanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities in Irak. Volgens de Saoedi's waren de acties een reactie op recente drone-aanvallen op Saoedische olieinstallaties vanuit Irak. Bij de aanvallen zijn zeker 20 doden gevallen en 32 gewonden, meldt de getroffen militie PMF. Bij de operatie werden zowel Amerikaanse als Saoedische gevechtsvliegtuigen ingezet.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Hermès heeft in de eerste helft van dit jaar de omzet met 6% verhoogd tot 8,2 miljard euro. Het Franse luxemerk deed vooral goede zaken in de Verenigde Staten, waar de verkopen ruim 15% stegen. Ook in Japan en Europa groeiden de verkopen. De belangrijke Chinese markt laat echter nauwelijks herstel zien. In het Midden-Oosten daalden de verkopen met ruim 4% door de oorlog in de regio.
7: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
8: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee.
29: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
30: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari.
9: Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
10: ASMI verloor woensdag 8% op de Amsterdamse beurs, ondanks een kwartaalomzet van meer dan een miljard euro, dankzij de grote vraag naar AI-infrastructuur. De hele chipsector staat wereldwijd onder druk door zorgen over Chinese concurrentie en hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. De AEX daalde licht, mede door onrust na Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. IMCD was de grootste stijger met een plus van 9% na goed ontvangen resultaten. De olieprijzen stegen ruim 3%.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden.
13: De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen. Goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag volop zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen is er nog flink wat zon, maar in het zuidoosten kan later een regen- of onweersbui ontstaan, mogelijk met windstoten.
17: De temperatuur ligt dan tussen de 24 en 32 graden.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest.
22: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de kapotte kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens.
23: Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen.
24: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
25: De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn.
26: Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws.
33: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt en laat daarom steeds meer buitenlands personeel toe.
34: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
27: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.
0: Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle.
27: Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken.
0: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde ECB-president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over 2 thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. Eind dit jaar neemt de ECB een definitief besluit.
4: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
5: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
6: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen.
7: Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
8: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
9: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal.
12: Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden.
13: De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag volop zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen is er nog flink wat zon, maar in het zuidoosten kan later een regen- of onweersbui ontstaan, mogelijk met windstoten. De temperatuur ligt dan tussen de 24 en 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest.
19: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de kapotte kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens.
20: Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen.
21: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
22: De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn.
23: Hoofdredacteur Renny Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws.
28: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt en laat daarom steeds meer buitenlands personeel toe. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
0: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever. Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle.
1: Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken.
2: Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde ECB-president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over 2 thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. Eind dit jaar neemt de ECB een definitief besluit.
5: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
6: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding.
28: De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
7: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel.

0: hoop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese Voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag volop zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen is er nog flink wat zon.

0: Maar in het zuidoosten kan later een regen- of onweersbui ontstaan, mogelijk met windstoten. De temperatuur ligt dan tussen de 24 en 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de Kapotte Kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens. Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een auto die woensdagochtend in het water is aangetroffen in het Brabantse Engelen en bekladdingen op woningen en auto's afgelopen weekend. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein in Engelen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie. De rechtbank Den Haag oordeelt dat de staat de familie van kroongetuige Nabil B. onvoldoende heeft beschermd in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi. Kort na de bekendmaking van de kroongetuigendeal werden de broer van B., zijn advocaat Dirk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord. Volgens de rechtbank had het Openbaar Ministerie eerder en doortastender actie moeten ondernemen. Het OM zegt inmiddels een verbeterprogramma te hebben gestart en geen kroongetuigendeals meer te sluiten als de veiligheidsrisico's te groot zijn. Hoofdredacteur Rennie Rijpma vertrekt bij het AD. Ze wordt op 1 oktober mediadirecteur van KRO-NCRV, waar ze de mediaafdelingen gaat aansturen. Rijpma werkte eerder onder meer voor het ANP en stapte in 2012 over naar het AD. In 2021 werd ze daar benoemd tot algemeen hoofdredacteur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt en laat daarom steeds meer buitenlands personeel toe. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever. Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle. Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken. Rusland vervolgt Telegram-oprichter Pavel Durov voor het faciliteren van terroristische activiteiten, meldt persbureau Interfax op gezag van Veiligheidsdienst FSB. Er wordt ook een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, al heeft dat internationaal weinig praktische betekenis. Durov verblijft voor zover bekend in Dubai en geldt als fel criticus van de Russische censuur. Rusland verwijt hem onder meer dat Telegram wordt gebruikt voor Oekraïnse doeleinden. Durov werd in 2024 al gearresteerd in Frankrijk vanwege vergelijkbare aantijgingen rond gebrekkige moderatie op het platform. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde ECB-president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over 2 thema's: Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september. Eind dit jaar neemt de ECB een definitief besluit. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Surinaamse Voetbalbond heeft Henk Vrezer aangesteld als bondscoach van het nationale mannenelftal. De 60-jarige Vrezer, geboren in Paramaribo, volgt Henk ten Katen op. Onder ten Katen wist Suriname zich niet te plaatsen voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Vrezer was eerder hoofdtrainer van onder meer Sparta Rotterdam, FC Utrecht en Vitesse en maakte deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal onder Louis van Gaal. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de Eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio.
2: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt ook veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege het warme tot zeer warme weer de komende dagen. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt wat minder warm, vooral in het noordwesten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een bootongeluk bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen. De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn. Bij station Rotterdam Centraal is woensdagochtend een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden met wat vermoedelijk een echt vuurwapen is. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Of hij ook daadwerkelijk heeft geschoten, wordt nog onderzocht. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de Kapotte Kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens. Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne. Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen Aeon kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023... zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever. Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle. Oekraïne heeft in de nacht aanvallen uitgevoerd op onder meer de Russische stad Ryazan, waarbij volgens Kiev een olieraffinaderij en een logistiek centrum zijn geraakt. Russische staatsmedia melden 6 gewonden. Online winkelgigant Wildberries moest een distributiecentrum evacueren. De afgelopen dagen zouden minstens 7 magazijnen van het bedrijf zijn beschadigd, waardoor zo'n 10% van de opslagcapaciteit is vernietigd. President Zelensky zegt met de aanvallen de Russische oorlogsmachine te willen verzwakken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxe merk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%. Het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Excelsior heeft zich versterkt met de 18-jarige Osman Touray. De Duitse jeugdinternational komt over van Bayer Leverkusen en tekent een contract voor 3 jaar. Touray wil in de eredivisie ervaring opdoen en zich verder ontwikkelen. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de aanhoudende warmte. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. In de steden blijft het rond de 22 graden. Morgen wat minder heet, met in het noordwesten 24 graden en in het oosten nog zo'n 32 graden. In het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een bootongeluk bij de Iguaçu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen. De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn. Bij station Rotterdam Centraal is woensdagochtend een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden met wat vermoedelijk een echt vuurwapen is. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Of hij ook daadwerkelijk heeft geschoten, wordt nog onderzocht. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest. De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de Kapotte Kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens. Waterschap Scheldestromen verbiedt het onttrekken van water uit sloten, rivieren en kreken in vrijwel heel Zeeland. De maatregel is nodig omdat het waterpeil door de aanhoudende droogte ver onder het normale zomerpeil staat. Zonder ingrijpen dreigt schade aan veengronden en kan de waterkwaliteit zo verslechteren dat vissen sterven. Het verbod geldt niet voor enkele gebieden in Oost-Zeeland die zoet water krijgen aangevoerd. Het waterschap verwacht dat de maatregel lang zal duren, omdat Zeeland voor zoet water grotendeels afhankelijk is van regen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al jaren een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.
2: Guterres kondigde woensdag, na overleg met Cypriotische leiders, aan de onderhandelingen te willen heropenen, nadat die bijna 10 jaar geleden waren vastgelopen. Een datum noemde hij niet, maar hij zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken.
8: Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne.
9: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt.
10: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen Aeon kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
11: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.
12: Op het Griekse vakantieeiland Paros hebben zo'n 100 brandweerlieden een brand bestreden die uitbrak op een vuilstortplaats in het zuidwesten. Harde wind bemoeilijkte het bluswerk, waarna 10 dorpen uit voorzorg werden geëvacueerd. De brandweer zette 2 blusvliegtuigen en 5 blushelikopters in. Er zijn geen slachtoffers of schade gemeld en de brand is inmiddels onder controle.
13: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
15: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
16: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding.
17: De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
18: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
19: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
20: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De plannen van de FIFA om een privébedrijf op te richten voor de organisatie van het WK stuiten op felle kritiek. De Britse premier Andy Burnham en voormalig FIFA-voorzitter Joseph Blatter hebben zich aangesloten bij de critici. De FIFA wil met de zogeheten FIFA Forward Enterprise particuliere investeerders minderheidsbelangen laten verwerven en waardeerde het bedrijf op $20 miljard. De Europese voetbalbond UEFA veroordeelde de plannen al eerder. Volgens de BBC en ESPN wil de UEFA deze week een spoedvergadering houden met haar 55 aangesloten bonden.
23: De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim $4 miljard. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel.
24: Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog.
25: Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen.
0: Op dinsdag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 van 8 speelrondes staat Jong Oranje er met 5 punten niet goed voor. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot wel 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de aanhoudende warmte. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen iets minder warm, met in het zuidoosten kans op een onweersbui.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Commissariaat voor de Media vordert ruim 42.000 euro terug van Omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om zo'n 32.500 euro aan onterecht betaalde advocaatkosten in de rechtszaak tegen presentatrice Raisa Blommestein. En ruim 10.000 euro voor een reis naar Spitsbergen. Het bezwaar van de omroep tegen de terugvordering van de advocaatkosten is ongegrond verklaard. Tegen het besluit over de reiskosten kan On nog bezwaar maken.
27: Bij een bootongeluk bij de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen.
28: De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn.
29: Bij station Rotterdam Centraal is woensdagochtend een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden met wat vermoedelijk een echt vuurwapen is. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Of hij ook daadwerkelijk heeft geschoten, wordt nog onderzocht.
30: De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest.
31: De rechtbank in Utrecht oordeelt dat het carnavalsnummer Dikke Pens van de Kapotte Kachels terecht offline is gehaald door Universal Music. Het nummer maakt volgens de rechter inbreuk op de auteursrechten van ABBA-leden Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Het verweer dat het om een parodie gaat, wees de rechter af, omdat de melodie van de originele hit een wezenlijk onderdeel vormt van het carnavalslied. De band mag het nummer nog wel uitvoeren tijdens live optredens.
32: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne. Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
8: Het Franse luxe merk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
9: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.

0: Banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF is naar eigen zeggen diep bezorgd over de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen aan particuliere investeerders. CONCACAF sluit zich daarmee aan bij de Europese voetbalbond UEFA, die het plan eerder al afwees. Volgens CONCACAF ontbreekt het aan goede regelgeving en duidelijke besluitvormingsprocessen. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen, goed voor ruim 4 miljard dollar. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog. Hans-Joachim Watzke, vicevoorzitter van de Duitse Voetbalbond, roept de Europese leden van de FIFA op om samen sterk te staan tegen het plan om commerciële WK-rechten te verkopen. Volgens Watzke zien velen in het Europese voetbal de plannen als een regelrechte aanval op de sport. Hij benadrukt dat een verenigd Europees front veel gewicht in de schaal legt gezien de sterke Europese prestaties op het WK. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond blijft het

0: helder en lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt iets minder warm, met maxima van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie onderzoekt of er een verband is tussen een gestolen auto die woensdagochtend in het water werd gevonden in het Brabantse Engelen en bekladdingen die afgelopen weekend op woningen en auto's zijn aangebracht. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil op een bedrijventerrein in Engelen minderjarige asielzoekers opvangen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
3: Het Commissariaat voor de Media vordert ruim 42.000 euro terug van Omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om zo'n 32.500 euro aan onterecht betaalde advocaatkosten in de rechtszaak tegen presentatrice Raisa Blommestein. En ruim 10.000 euro voor een reis naar Spitsbergen. Het bezwaar van de omroep tegen de terugvordering van de advocaatkosten is ongegrond verklaard. Tegen het besluit over de reiskosten kan On nog bezwaar maken. Bij een bootongeluk bij de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen. De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn. Bij station Rotterdam Centraal is woensdagochtend een 26-jarige man uit Ridderkerk aangehouden met wat vermoedelijk een echt vuurwapen is. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Of hij ook daadwerkelijk heeft geschoten, wordt nog onderzocht. De politie vermoedt dat de brand in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen mogelijk is aangestoken. Een minderjarige bewoner is aangehouden en wordt woensdag gehoord. Een andere jongere raakte zwaar gewond. Tijdens de brand stortte een deel van het pand in. Deeltjes die in de omgeving zijn neergekomen worden onderzocht op asbest.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer.
5: De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne. Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt. Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
6: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
7: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
8: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
9: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel.
10: Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
11: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
12: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. De KNVB noemt de plannen van de FIFA om commerciële WK-rechten te verkopen een zeer zorgelijke ontwikkeling. De FIFA wil een dochteronderneming oprichten en daar zo'n 20% van de aandelen aan investeerders verkopen. Goed voor ruim 4 miljard dollar. Naast de UEFA en de CONCACAF hebben ook de Europese Commissie en meerdere nationale bonden kritiek geuit. De KNVB verwacht op korte termijn overleg met de UEFA en andere Europese bonden over het voorstel. Biederploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog. Hans-Joachim Watzke, vicevoorzitter van de Duitse Voetbalbond, roept de Europese leden van de FIFA op om samen sterk te staan tegen het plan om commerciële WK-rechten te verkopen. Volgens Watzke zien velen in het Europese voetbal de plannen als een regelrechte aanval op de sport. Hij benadrukt dat een verenigd Europees front veel gewicht in de schaal legt gezien de sterke Europese prestaties op het WK. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond blijft het helder en lang warm. Morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State oordeelt dat het markante pand aan het Stationsplein in Nijmegen terecht als gemeentelijk monument is aangewezen. De eigenaren willen het gebouw uit 1962 slopen en vervangen door nieuwbouw. Maar de monumentenstatus staat dat in de weg. Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende onderbouwd waarom het pand cultuurhistorisch waardevol is. Het gebouw was het eerste in Nijmegen dat wonen en werken in een kantoorpand combineerde. Dat renovatie miljoenen kost, is volgens de Raad van State niet aangetoond als gevolg van de monumentenstatus.
19: De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om genoeg statushouders te huisvesten. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand in te lopen. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing.
20: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een gestolen auto die woensdagochtend in het water werd gevonden in het Brabantse Engelen en bekladdingen die afgelopen weekend op woningen en auto's zijn aangebracht. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een 10-tal aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil op een bedrijventerrein in Engelen minderjarige asielzoekers opvangen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
21: Het Commissariaat voor de Media vordert ruim 42.000 euro terug van Omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om zo'n 32.500 euro aan onterecht betaalde advocaatkosten in de rechtszaak tegen presentatrice Raisa Blommestein. En ruim 10.000 euro voor een reis naar Spitsbergen. Het bezwaar van de omroep tegen de terugvordering van de advocaatkosten is ongegrond verklaard. Tegen het besluit over de reiskosten kan On nog bezwaar maken.
22: Bij een bootongeluk bij de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen.
23: De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. V.
0: VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken.
2: In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was.
3: Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne.
5: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt.
24: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen Aeon kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
25: Het Mensenrechtenkantoor van de Verenigde Naties roept landen op gezamenlijk op te treden tegen het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens een woordvoerder is het geweld door Israëlische kolonisten zelden zo wijd verspreid geweest. Ook Human Rights Watch constateerde deze week een toename van geweld tegen Palestijnen en stelt dat Israël geweldplegers ongemoeid laat. Sinds de aanslagen op Israël van 7 oktober 2023 zijn volgens VN-cijfers meer dan 1100 Palestijnen omgekomen op de Westoever.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws.
29: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
30: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
4: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
6: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee.
7: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
8: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Wielerploeg Decathlon CMA-CGM gaat een vrouwenteam oprichten. Vanaf volgend jaar beginnen 12 rensters op het tweede internationale niveau met als doel door te groeien naar de World Tour. Die hoogste divisie van het vrouwenwielrennen telt nu 14 teams. Volgens de ploeg sluit een vrouwenteam aan bij het streven om een toonaangevend team in de wielersport te worden. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog. Hans-Joachim Watzke, vicevoorzitter van de Duitse Voetbalbond, roept de Europese leden van de FIFA op om samen sterk te staan tegen het plan om commerciële WK-rechten te verkopen. Volgens Watzke zien velen in het Europese voetbal de plannen als een regelrechte aanval op de sport. Hij benadrukt dat een verenigd Europees front veel gewicht in de schaal legt, gezien de sterke Europese prestaties op het WK. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort.
11: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen tussen de 29 graden in het noordwesten en 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. In de stad blijft het rond de 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. De temperaturen lopen dan uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State oordeelt dat het markante pand aan het Stationsplein in Nijmegen terecht als gemeentelijk monument is aangewezen. De eigenaren willen het gebouw uit 1962 slopen en vervangen door nieuwbouw. Maar de monumentenstatus staat dat in de weg. Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende onderbouwd waarom het pand cultuurhistorisch waardevol is. Het gebouw was het eerste in Nijmegen dat wonen en werken in een kantoorpand combineerde. Dat renovatie miljoenen kost, is volgens de Raad van State niet aangetoond als gevolg van de monumentenstatus.
17: De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om genoeg statushouders te huisvesten. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand in te lopen. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing.
18: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een gestolen auto die woensdagochtend in het water werd gevonden in het Brabantse Engelen en bekladdingen die afgelopen weekend op woningen en auto's zijn aangebracht. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang. Daarover zijn een 10-tal aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil op een bedrijventerrein in Engelen minderjarige asielzoekers opvangen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
19: Het Commissariaat voor de Media vordert ruim 42.000 euro terug van Omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om zo'n 32.500 euro aan onterecht betaalde advocaatkosten in de rechtszaak tegen presentatrice Raisa Blommestein. En ruim 10.000 euro voor een reis naar Spitsbergen. Het bezwaar van de omroep tegen de terugvordering van de advocaatkosten is ongegrond verklaard. Tegen het besluit over de reiskosten kan On nog bezwaar maken.
20: Bij een bootongeluk bij de Iguazu-watervallen op de grens van Brazilië en Argentinië is dinsdagmiddag een 25-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Het slachtoffer komt uit de Overijsselse gemeente Rijsseholte, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de Braziliaanse krant O Globo zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden op de boot. 2 andere Nederlanders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de betrokkenen.
21: De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen.
0: De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank, die de straf van de autoriteit persoonsgegevens terugdraaide. Tussen 2018 en 2020 mat Enschede de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. Volgens de rechters is niet bewezen dat de versleutelde gegevens naar personen te herleiden zijn.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde.
5: VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken.
22: In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was.
23: Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne.
24: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt.
25: Bij een zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn dinsdag zeker 13 mensen om het leven gekomen. In de stad Yatsushiro stortte een grote schoorsteen van een papierfabriek in, waarbij 5 doden vielen. Bij een vestiging van winkelketen E.ON kwamen 2 mensen om na een explosie die volgde op de beving. De prefectuur Kumamoto werd getroffen door een beving van de zwaarste categorie op de Japanse schaal. Er wordt nog gezocht naar vermisten.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels.
4: Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
6: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
7: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
8: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee.
9: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
10: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wimbledon heeft dit jaar een record aantal bezoekers getrokken, ondanks de overlap met het WK voetbal. Ruim 550.000 toeschouwers bezochten het Grand Slam toernooi. Volgens de organisatie speelde het droge weer en de onverwachte opmars van de Britse tennisser Arthur Ferry daarbij een grote rol. Ook de kijkcijfers waren uitzonderlijk hoog. Hans-Joachim Watzke, vicevoorzitter van de Duitse Voetbalbond, roept de Europese leden van de FIFA op om samen sterk te staan tegen het plan om commerciële WK-rechten te verkopen. Volgens Watzke zien velen in het Europese voetbal de plannen als een regelrechte aanval op de sport. Hij benadrukt dat een verenigd Europees front veel gewicht in de schaal legt, gezien de sterke Europese prestaties op het WK.
13: Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit.
0: Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort.
14: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Arokodare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond blijft het helder en lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog 32 graden worden met kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een ernstige aanrijding met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is dinsdagavond een 19-jarige man uit Gorinchem om het leven gekomen. Hij bestuurde een van de vrachtwagens. 2 andere betrokkenen raakten bekneld en zijn na bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
20: De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis in augustus gehouden, maar in oktober, rond Coming Out Dag. De organisatie heeft aangegeven dat deelnemers zich tijdens eerdere edities op de kermis onveilig voelden. Zo werden deelnemers uitgescholden en werden er voorwerpen naar hen gegooid, schrijft wethouder Dennis Boutkan aan de gemeenteraad. De optocht vindt nu plaats tijdens de regenboogweek in oktober. Roze maandag op de kermis gaat wel gewoon door.
21: De Raad van State oordeelt dat het markante pand aan het stationsplein in Nijmegen terecht als gemeentelijk monument is aangewezen. De eigenaren willen het gebouw uit 1962 slopen en vervangen door nieuwbouw. Maar de monumentenstatus staat dat in de weg. Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende onderbouwd waarom het pand cultuurhistorisch waardevol is. Het gebouw was het eerste in Nijmegen dat wonen en werken in een kantoorpand combineerde. Dat renovatie miljoenen kost, is volgens de Raad van State niet aangetoond als gevolg van de monumentenstatus.
29: De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om genoeg statushouders te huisvesten. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand in te lopen. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing.
30: De politie onderzoekt of er een verband is tussen een gestolen auto die woensdagochtend in het water werd gevonden in het Brabantse Engelen en bekladdingen die afgelopen weekend op woningen en auto's zijn aangebracht. In de nacht van zaterdag op zondag werden woningen en auto's beklad met teksten tegen asielopvang.
1: Daarover zijn een tiental aangiftes gedaan, maar niemand is aangehouden. De gemeente Den Bosch wil op een bedrijventerrein in Engelen minderjarige asielzoekers opvangen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de bekladders vermoedelijk tegenstanders van die opvanglocatie.
2: Het commissariaat voor de media vordert ruim 42.000 euro terug van Omroep Ongehoord Nederland. Het gaat om zo'n 32.500 euro aan onterecht betaalde advocaatkosten in de rechtszaak tegen presentatrice Raisa Blommestein. En ruim 10.000 euro voor een reis naar Spitsbergen. Het bezwaar van de omroep tegen de terugvordering van de advocaatkosten is ongegrond verklaard. Tegen het besluit over de reiskosten kan On nog bezwaar maken.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
23: Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde.
24: VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken.
25: In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was.
26: Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne.
27: Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt.

0: 11%. Het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Hans-Joachim Watzke, vicevoorzitter van de Duitse Voetbalbond, roept de Europese leden van de FIFA op om samen sterk te staan tegen het plan om commerciële WK-rechten te verkopen. Volgens Watzke zien velen in het Europese voetbal de plannen als een regelrechte aanval op de sport. Hij benadrukt dat een verenigd Europees front veel gewicht in de schaal legt, gezien de sterke Europese prestaties op het WK. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier.

0: League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Aroko Dare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Cruijff, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag volop zonnig en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen tussen de 29 graden in het noordwesten en 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de aanhoudende warmte. Vanavond blijft het helder en lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het zuidoosten kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft woensdagochtend een 49-jarige vrouw uit Zwolle aangehouden voor opruiing. Ze zou in openbare telegramgroepen hebben opgeroepen tot geweld tegen politici, bestuurders en politiefunctionarissen. Volgens de politie gaat het om enkele tientallen berichten, gericht op een breed scala aan personen. De politie zegt waarde te hechten aan de vrijheid van meningsuiting, maar stelt dat de teksten nadrukkelijk grenzen overschreden. De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor het doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. Hij zou de 45-jarige vrouw op 17 april de keel hebben doorgesneden. L. bekende het feit, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was en niet kon redeneren. De koekjes worden onderzocht, maar een ander persoon die ervan had, had nergens last van. De volgende zitting is op 2 oktober. Bij een ernstige aanrijding met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is dinsdagavond een 19-jarige man uit Gorkum om het leven gekomen. Hij bestuurde een van de vrachtwagens. 2 andere betrokkenen raakten bekneld en zijn na bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
6: De Pride Walk in Hoorn wordt dit jaar niet tijdens de kermis in augustus gehouden, maar in oktober, rond Coming Out Dag. De organisatie heeft aangegeven dat deelnemers zich tijdens eerdere edities op de kermis onveilig voelden. Zo werden deelnemers uitgescholden en werden er voorwerpen naar hen gegooid, schrijft wethouder Dennis Boutkan aan de gemeenteraad. De optocht vindt nu plaats tijdens de Regenboogweek in oktober. Roze Maandag op de kermis gaat wel gewoon door.
2: De Raad van State oordeelt dat het markante pand aan het Stationsplein in Nijmegen terecht als gemeentelijk monument is aangewezen. De eigenaren willen het gebouw uit 1962 slopen en vervangen door nieuwbouw. Maar de monumentenstatus staat dat in de weg. Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende onderbouwd waarom het pand cultuurhistorisch waardevol is. Het gebouw was het eerste in Nijmegen dat wonen en werken in een kantoorpand combineerde. Dat renovatie miljoenen kost, is volgens de Raad van State niet aangetoond als gevolg van de monumentenstatus. De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om genoeg statushouders te huisvesten. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand in te lopen. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen. Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne. Het aantal inwoners met de Japanse nationaliteit is voor het eerst in 42 jaar onder de 120 miljoen gedaald. Op 1 januari telde Japan ruim 119,7 miljoen Japanse inwoners. Een afname van zo'n 917.000 personen. Tegelijkertijd steeg het aantal buitenlandse inwoners met 354.000 naar een record van ruim 4 miljoen. Japan kampt al jaren met lage geboortecijfers en tekorten op de arbeidsmarkt. Een Japanse vrouw krijgt gemiddeld nog maar 1,14 kinderen. Een nieuw dieptepunt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%. Het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Aroko Dare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Cruijff, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. FIFA-voorzitter Gianni Infantino schrijft in een brief dat in totaal $10 miljard vrijkomt bij akkoord, meldt de Britse krant The Times. Bronnen hebben het voorstel van Infantino tegenover de krant als pure omkoping bestempeld. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. De temperaturen liggen dan tussen de 24 en 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de gevangenis in het Noord-Brabantse Grave heeft een gedetineerde vrijdag een medegevangene aangevallen en verwond. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en mag aangifte doen bij de politie. De dader is in een afzonderingscel geplaatst. Volgens de advocaat van het slachtoffer kreeg de dader een aardappelschilmesje van gevangenispersoneel en stak en sneed hij het slachtoffer meermaals. De justitiële dienst geeft geen details over de toedracht, mede vanwege een verwacht politieonderzoek. De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om een achterstand bij het huisvesten van statushouders weg te werken. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling en krijgen tot 1 juli 2027 de tijd. Lukt dat niet, dan regelt de provincie op kosten van de gemeente zelf huisvesting. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing. Landelijk hebben 246 van de 342 gemeenten het afgelopen half jaar te weinig statushouders gehuisvest. De gemeente Enschede hoeft de boete van €600.000 voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank dat niet bewezen is dat Enschede daadwerkelijk persoonsgegevens heeft verwerkt. Tussen 2018 en 2020 mat de gemeente de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. De autoriteit persoonsgegevens zag dat als een overtreding van de privacyregels. Maar de hoogste bestuursrechter oordeelt dat de versleutelde codes niet naar personen te herleiden zijn. De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor het doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. Hij zou de 45-jarige vrouw op 17 april de keel hebben doorgesneden. L. bekende het feit, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was en niet kon redeneren. De koekjes worden onderzocht, maar een ander persoon die ervan had, had nergens last van.
6: De volgende zitting is op 2 oktober. De politie heeft woensdagochtend een 49-jarige vrouw uit Zwolle aangehouden voor opruiing. Ze zou in openbare telegramgroepen hebben opgeroepen tot geweld tegen politici, bestuurders en politiefunctionarissen. Volgens de politie gaat het om enkele tientallen berichten, gericht op een breed scala aan personen. De politie zegt waarde te hechten aan de vrijheid van meningsuiting, maar stelt dat de teksten nadrukkelijk grenzen overschreden. Bij een ernstige aanrijding met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is dinsdagavond een 19-jarige man uit Gorkum om het leven gekomen. Hij bestuurde een van de vrachtwagens. 2 andere betrokkenen raakten bekneld en zijn na bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk wijst Xenia Fyodorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fyodorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreidde ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche.
8: In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
6: Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
9: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort.
13: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike.
0: De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand Prévost de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Arokodare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruijf, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. Vanavond wordt het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. De temperaturen liggen dan tussen de 24 en 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de gevangenis in het Noord-Brabantse Grave heeft een gedetineerde vrijdag een medegevangene aangevallen en verwond. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en mag aangifte doen bij de politie. De dader is in een afzonderingscel geplaatst. Volgens de advocaat van het slachtoffer kreeg de dader een aardappelschilmesje van gevangenispersoneel en stak en sneed hij het slachtoffer meermaals. De justitiële dienst geeft geen details over de toedracht, mede vanwege een verwacht politieonderzoek. De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om een achterstand bij het huisvesten van statushouders weg te werken. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan hun taakstelling en krijgen tot 1 juli 2027 de tijd. Lukt dat niet, dan regelt de provincie op kosten van de gemeente zelf huisvesting. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing. Landelijk hebben 246 van de 342 gemeenten het afgelopen half jaar te weinig statushouders gehuisvest. De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank dat niet bewezen is dat Enschede daadwerkelijk persoonsgegevens heeft verwerkt.
17: Tussen 2018 en 2020 mat de gemeente de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. De autoriteit persoonsgegevens zag dat als een overtreding van de privacyregels. Maar de hoogste bestuursrechter oordeelt dat de versleutelde codes niet naar personen te herleiden zijn. De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor het doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. Hij zou de 45-jarige vrouw op 17 april de keel hebben doorgesneden. L. bekende het feit, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was en niet kon redeneren. De koekjes worden onderzocht, maar een ander persoon die ervan had, had nergens last van. De volgende zitting is op 2 oktober. De politie heeft woensdagochtend een 49-jarige vrouw uit Zwolle aangehouden voor opruiing. Ze zou in openbare telegramgroepen hebben opgeroepen tot geweld tegen politici, bestuurders en politiefunctionarissen. Volgens de politie gaat het om enkele tientallen berichten, gericht op een breed scala aan personen. De politie zegt waarde te hechten aan de vrijheid van meningsuiting, maar stelt dat de teksten nadrukkelijk grenzen overschreden. Bij een ernstige aanrijding met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is dinsdagavond een 19-jarige man uit Gorkum om het leven gekomen. Hij bestuurde een van de vrachtwagens. 2 andere betrokkenen raakten bekneld en zijn na bevrijding naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk wijst Xenia Fyodorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fyodorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreidden ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche.
20: In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
21: Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde.
22: VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken.
23: In het centrum van Athene is het lichaam van een 38-jarige Britse vrouw aangetroffen in een koffer in een verlaten pand. Een dakloze waarschuwde op 18 juli de politie over een stinkende koffer. De identiteit van de vrouw is met hulp van Interpol achterhaald, meldt de Griekse omroep ERT. De vrouw was eind juni vanuit de Verenigde Staten via Cyprus naar Griekenland gevlogen. De politie onderzoekt nu haar reisroute en of ze in gezelschap was. Oekraïne heeft de Verenigde Staten gevraagd om 300 Patriot luchtafweerraketten als winterpakket. President Zelensky deed het verzoek na zijn bezoek aan het Witte Huis. Volgens Zelensky heeft Trump beloofd te proberen te helpen, maar aangegeven dat de VS de raketten ook zelf nodig hebben voor oorlog met Iran. De Verenigde Staten leveren Patriots via bondgenoten, waaronder Nederland, aan Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam.
4: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
8: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
24: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
25: De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
26: De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Jong Oranje speelt de laatste twee thuiswedstrijden in de EK-kwalificatie in Deventer en Doetinchem. Op vrijdag 25 september neemt het elftal van bondscoach Michael Reiziger het in de Adelaarshorst op tegen Noorwegen. Op maandag 6 oktober volgt in de Vijverberg het duel met Bosnië en Herzegovina. Na 5 speelronden staat Jong Oranje met 5 punten op een lastige positie, terwijl koploper Noorwegen 12 punten heeft. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Albanië en Servië. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft vijf Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Arokodare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft vier debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruijf, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer de komende dagen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De aanhoudende droogte leidt in Friesland voorlopig niet tot problemen bij dijken en andere keringen. Wetterskip Friesland inspecteerde vorige week 180 kilometer aan droogtegevoelige keringen en trof geen dreigende situaties aan. Wel werden scheuren gevonden, vooral door gravende veldmuizen, maar acute maatregelen zijn niet nodig. Op Vlieland en Terschelling is het erg droog en worden bewoners en bezoekers opgeroepen zuinig om te gaan met water. De aanvoer van zoet water via het IJsselmeer is voorlopig nog voldoende.
10: Op Rotterdam Centraal heeft een man woensdagochtend met een vuurwapen in de lucht geschoten in de stationshal. Niemand raakte gewond.
5: De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield enkele minuten later een 26-jarige man uit Ridderkerk aan. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie bekijkt ook welke zorg hij nodig heeft.
11: In Amsterdam-Oost zijn betonblokken geplaatst rondom het Javaplein, waar woensdag het straatfeest Pride Oost wordt gehouden. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil geen direct verband leggen met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag. Wel zegt hij dat er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bij die aanslag in Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestvierers en stak vervolgens op mensen in. Daarbij vielen een dode en 29 gewonden. Na een pilot op 3 locaties worden de komende jaren honderden moestuinen rond de Gemoersfabriek in Dordrecht voorzien van schone aarde. De grond in moestuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met PFAS uit de fabriek. Gemoers betaalt de herstelkosten, naar verwachting tientallen miljoenen euro's. Volgens de Stichting Moestuinherstel zijn de herstelmaatregelen technisch goed uitvoerbaar.
12: De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor het doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. De man bekende dat hij de 45-jarige vrouw op 17 april de keel heeft doorgesneden, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was. Volgens de officier van justitie had een ander persoon, die dezelfde koekjes had, nergens last van. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de vechtpartij die L. beschrijft. De volgende zitting is op 2 oktober. Tot die tijd blijft hij vastzitten.
13: De gemeente Enschede hoeft de boete van 600.000 euro voor het volgen van winkelend publiek via wifi-signalen niet te betalen. De Raad van State bevestigt de eerdere uitspraak van de rechtbank dat niet bewezen is dat Enschede daadwerkelijk persoonsgegevens heeft verwerkt. Tussen 2018 en 2020 mat de gemeente de drukte in de binnenstad met sensoren die wifi-signalen van telefoons opvingen. De autoriteit persoonsgegevens zag dat als een overtreding van de privacyregels. Maar de hoogste bestuursrechter oordeelt dat de versleutelde codes niet naar personen te herleiden zijn.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlandsnieuws. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken.
17: De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielde een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.
19: Frankrijk wijst Xenia Fyodorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fyodorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreiden ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche.
29: In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
2: Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is

0: 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen op Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China. De verkoop van bier in Nederland is in de eerste helft van het jaar opnieuw gedaald, met bijna 3% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt brancheorganisatie Nederlandse Brouwers, die waarschuwt dat de sector zwaar onder druk staat. Alcoholvrij bier werd juist zo'n 8% meer verkocht, maar dat compenseert de terugloop niet. De brouwers roepen de overheid op af te zien van de geplande accijnsverhoging per 1 januari. Volgens hen slaan steeds meer Nederlanders hun drank in het buitenland in, wat lokale brouwerijen en horeca raakt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 neemt uiterlijk half september een besluit over de races in Qatar en Abu Dhabi. Als die wedstrijden eind november en begin december vanwege de oorlog in het Midden-Oosten niet door kunnen gaan, eindigt het seizoen met een race op een Europees circuit. Dat heeft Formule 1-baas Stefano Domenicali gezegd. Volgens hem zijn beide races op dit moment bevestigd en zelfs al uitverkocht. De eerstvolgende Formule 1-race is eind augustus in Zandvoort. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand-Prévot de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager

0: Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Arokodare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruijf, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de 8e finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De hittekracht komt uit op 7 of 8. Er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. De temperaturen lopen dan uiteen van 24 tot 32 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De aanhoudende droogte leidt in Friesland voorlopig niet tot problemen bij dijken en andere keringen. Wetterskip Friesland inspecteerde vorige week 180 kilometer aan droogtegevoelige keringen en trof geen dreigende situaties aan. Wel neemt het neerslagtekort naar verwachting toe, vooral op Vlieland en Terschelling. Om verzilting tegen te gaan, gaan de Tjerk-Hiddensluizen bij Harlingen minder vaak open voor recreatievaart. Voor de aanvoer van zoet water kan Friesland voorlopig terugvallen op het IJsselmeer. Rond de Gemoersfabriek in Dordrecht worden de komende jaren zo'n 1000 moestuinen voorzien van schone aarde. De grond in tuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met PFAS, afkomstig uit de fabriek. Na 3 succesvolle proefprojecten concludeert de Stichting Moestuinherstel dat de herstelmaatregelen technisch goed uitvoerbaar zijn. Gemoers betaalt de kosten, naar schatting tussen de 25 en 50 miljoen euro. Een 26-jarige man uit Ridderkerk heeft woensdagochtend in de stationshal van Rotterdam Centraal in de lucht geschoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie trof op de plek een kogelhuls aan en onderzoekt of er ook een kogelinslag is. 4 op de 10 huisdiereigenaren laten hun huisdier bij een oppas thuis als ze op vakantie gaan, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite overstappen.nl. Hoe ouder de eigenaar, hoe vaker het huisdier meegaat op reis. Bij 55-plussers neemt 28% het dier mee, tegenover 17% bij de groep van 35 tot 54 jaar. Jongere eigenaren kiezen juist vaker voor opvang aan huis door familie of vrienden. In Amsterdam-Oost zijn betonblokken geplaatst rondom het Javaplein, waar woensdag het straatfeest Pride Oost wordt gehouden. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil geen direct verband leggen met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag. Wel zegt hij dat er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bij die aanslag in Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestvierers en stak vervolgens op mensen in. Daarbij vielen een dode en 29 gewonden. De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor de doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. De man bekende dat hij de 45-jarige vrouw op 17 april de keel heeft doorgesneden, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was. Volgens de officier van justitie had een ander persoon die dezelfde koekjes had nergens last van. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de vechtpartij die L. beschrijft. De volgende zitting is op 2 oktober. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Frankrijk wijst Xenia Fedorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fedorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreiden ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche. In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen. Meer dan 540 fysiotherapeuten hebben zich als vrijwilliger gemeld om brandweerlieden en andere hulpverleners bij te staan bij de natuurbranden rond Bordeaux. Ze hebben teams gevormd die op verschillende locaties worden ingezet. In het zuidwesten van Frankrijk is inmiddels zo'n 42.000 hectare verbrand. Het vuur is volgens de autoriteiten stabiel, maar kan door hoge temperaturen en wind weer oplaaien. Tot nu toe raakten 126 brandweerlieden gewond in de Gironde. VN-chef Guterres wil de gesprekken over het conflict rond Cyprus hervatten. Het eiland is al decennia een twistpunt tussen de Cypriotische autoriteiten, Griekenland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Na de onafhankelijkheid in 1960 raakte het eiland verdeeld, mede door een Griekse coup en een Turkse invasie in 1974. De laatste onderhandelingspoging strandde in 2017. Guterres noemde geen datum, maar zei zo snel mogelijk aan een oplossing te willen werken. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York opende woensdag lager. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente naar verwachting opnieuw ongewijzigd laat. President Trump heeft opgeroepen de rente te verlagen, maar een verhoging is ook niet uitgesloten vanwege de aanhoudend hoge inflatie. De Dow Jones-index verloor bij opening 19%. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's. Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee. De Duitse autofabrikant BMW schrapt 8000 banen, melden ingewijden tegenover persbureau DPA. De banen verdwijnen tussen oktober 2026 en eind 2027 door natuurlijk verloop en een vrijwillige ontslagregeling. Het gaat om functies buiten de productie in Duitsland, waar ongeveer 85.000 van de ruim 150.000 werknemers werken. De Duitse auto-industrie kant al langer met zwakkere vraag, hoge kosten en toenemende concurrentie uit China.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot verdedigt zaterdag haar toertitel met een Nederlands getinte ploeg van Visma Leasebike. De Franse kopvrouw heeft 5 Nederlandse ploeggenoten bij de start in het Zwitserse Lausanne, onder wie Marianne Vos. Vorig jaar won Ferrand Prévost de Tour de France Femme voor Demi Vollering. Teammanager Rutger Thijssen noemt een goed klassement met de kopvrouw het belangrijkste doel. Ajax huurt aanvaller Tolu Arokodare komend seizoen van Wolverhampton Wanderers met een optie tot koop. De 25-jarige Nigeriaan werd vorig seizoen topscorer van de Belgische Pro League bij RC Genk. Daarna maakte hij de overstap naar Wolverhampton, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt Arokodare een fysiek sterke spits die eerder bewezen heeft doelpunten te maken. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruif, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de 8e finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is zonnig en droog vanmiddag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden, in het zuiden kan het oplopen tot 35 graden. Er geldt code geel vanwege het warme weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en lang warm. Morgen iets minder heet, met in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 26-jarige man uit Ridderkerk heeft woensdagochtend in de stationshal van Rotterdam Centraal in de lucht geschoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie trof op de plek een kogelhuls aan en onderzoekt of er ook een kogelinslag is. De aanhoudende droogte leidt in Friesland voorlopig niet tot problemen bij dijken en andere keringen. Wetterskip Friesland inspecteerde vorige week 180 kilometer aan droogtegevoelige keringen en trof geen dreigende situaties aan. Wel neemt het neerslagtekort naar verwachting toe, vooral op Vlieland en Terschelling.
9: Om verzilting tegen te gaan, gaan de Tjerk-Hiddesluizen bij Harlingen minder vaak open voor recreatievaart. Voor de aanvoer van zoet water kan Friesland voorlopig terugvallen op het IJsselmeer. Rond de Gemoersfabriek in Dordrecht worden de komende jaren zo'n 1000 moestuinen voorzien van schone aarde. De grond in tuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met PFAS, afkomstig uit de fabriek. Na 3 succesvolle proefprojecten concludeert de Stichting Moestuinherstel dat de herstelmaatregelen technisch goed uitvoerbaar zijn. Gemoers betaalt de kosten, naar schatting tussen de 25 en 50 miljoen euro. 4 op de 10 huisdiereigenaren laten hun huisdier bij een oppas thuis als ze op vakantie gaan, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite overstappen.nl. Hoe ouder de eigenaar, hoe vaker het huisdier meegaat op reis. Bij 55-plussers neemt 28% het dier mee, tegenover 17% bij de groep van 35 tot 54 jaar. Jongere eigenaren kiezen juist vaker voor opvang aan huis door familie of vrienden. In Amsterdam-Oost zijn betonblokken geplaatst rondom het Javaplein, waar woensdag het straatfeest Pride Oost wordt gehouden. Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil geen direct verband leggen met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag. Wel zegt hij dat er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bij die aanslag in Berlijn reed een man met een bestelbus in op feestvierers en stak vervolgens op mensen in. Daarbij vielen een dode en 29 gewonden. De 46-jarige Antonio L. staat terecht voor het doden van zijn partner in Amsterdam-Oost. De man bekende dat hij de 45-jarige vrouw op 17 april de keel heeft doorgesneden, maar zegt dat hij door vergiftigde koekjes aan het hallucineren was. Volgens de officier van justitie had een ander persoon die dezelfde koekjes had nergens last van. Ook zijn er geen aanwijzingen gevonden voor de vechtpartij die L beschrijft. De volgende zitting is op 2 oktober. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. België stuurt militair materieel en personeel naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen zijn onderweg naar het zuidwesten van Frankrijk. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageerde op een verzoek via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Franse president Macron heeft België via X bedankt voor de steun. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepte zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.
10: Frankrijk wijst Xenia Fyodorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fyodorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreidde ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche.
11: In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De droogte begint op steeds meer plekken in Nederland problemen te veroorzaken voor agrariërs, meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Op verschillende plekken kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is zonder substantiële neerslag. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor lege supermarktschappen hoeven consumenten volgens LTO voorlopig niet te vrezen, al kan de droogte wel de prijzen van bepaalde producten beïnvloeden.
14: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
15: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam.
16: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
17: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
18: Energiebedrijf Vattenfall start een proef in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken ook beschikbaar worden voor auto's op benzine of diesel. Daarmee onderzoekt het bedrijf of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden, doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen. Aanleiding is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto's.
19: Aan de proef doen onder meer Tilburg, Bergen-op-Zoom, Weert en Landgraaf mee.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruif, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de 8e finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. Feyenoord verkoopt Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse buitenspeler. Sauer had nog een contract voor 2 jaar bij Feyenoord. Stuttgart eindigde vorig seizoen als 4e in de Bundesliga. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de aanhoudende warmte. Vanavond helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden. In de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog steeds warm, maar in het noordwesten wat koeler rond 24 graden. In het zuidoosten kans op een onweersbui in de middag.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant wil 2 pluimveehouders een last onder dwangsom opleggen, omdat ze meer kippen houden dan hun vergunning toestaat. De boeren zeggen dat de provincie jarenlang toestond dat ze meer dieren hielden, omdat ze maatregelen namen om hun stikstofuitstoot binnen de normen te houden.
0: Noord-Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat ze piekbelasters zijn van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is dat de enige manier om aan een rechtelijke uitspraak te voldoen.
1: De 14-jarige Noor uit Venlo is op 20 april dood aangetroffen op haar bed, vastgebonden met tape aan enkels en polsen. Ook rond haar nek en mond zat tape. Dat bleek tijdens de eerste openbare zitting tegen haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., bij de rechtbank in Roermond. De vrouw heeft bij haar arrestatie direct bekend dat zij haar dochter met meerdere messteken heeft gedood. Waarom en door wie het meisje was vastgebonden is volgens het Openbaar Ministerie nog onduidelijk.
2: Een 26-jarige man uit Ridderkerk heeft woensdagochtend in de stationshal van Rotterdam Centraal in de lucht geschoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie trof op de plek een kogelhuls aan en onderzoekt of er ook een kogelinslag is.
4: De aanhoudende droogte leidt in Friesland voorlopig niet tot problemen bij dijken en andere keringen. Wetterskip Friesland inspecteerde vorige week 180 kilometer aan droogtegevoelige keringen en trof geen dreigende situaties aan. Wel neemt het neerslagtekort naar verwachting toe, vooral op Vlieland en Terschelling. Om verzilting tegen te gaan, gaan de Tjerk-Hiddesluizen bij Harlingen minder vaak open voor recreatievaart. Voor de aanvoer van zoet water kan Friesland voorlopig terugvallen op het IJsselmeer.
5: Rond de Gemoersfabriek in Dordrecht worden de komende jaren zo'n 1000 moestuinen voorzien van schone aarde. De grond in tuinen in Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met PFAS, afkomstig uit de fabriek. Na 3 succesvolle proefprojecten concludeert de Stichting Moestuinherstel dat de herstelmaatregelen technisch goed uitvoerbaar zijn. Gemoers betaalt de kosten, naar schatting tussen de 25 en 50 miljoen euro.
6: 4 op de 10 huisdiereigenaren laten hun huisdier bij een oppas thuis als ze op vakantie gaan, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite overstappen.nl. Hoe ouder de eigenaar, hoe vaker het huisdier meegaat op reis. Bij 55-plussers neemt 28% het dier mee, tegenover 17% bij de groep van 35 tot 54 jaar. Jongere eigenaren kiezen juist vaker voor opvang aan huis door familie of vrienden.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepte zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten.
9: België stuurt militair materieel en personeel naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen zijn onderweg naar het zuidwesten van Frankrijk. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageerde op een verzoek via het burgerbeschermingsmechanisme van de EU. De Franse president Macron heeft België via X bedankt voor de steun.
29: Alle inwoners van de Spaanse regio Ávila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968.
3: De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken.
10: De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.
11: Frankrijk wijst Xenia Fyodorova uit, de voormalige chef van de Franse tak van Russia Today. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hoewel Russia Today in Europa een uitzendverbod heeft, verscheen Fyodorova de laatste tijd regelmatig bij conservatieve Franse media. Volgens critici verspreidde ze daar pro-Russische propaganda. Ze schreef ook een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche.
12: In het Franse Orange zijn de stoffelijke resten van 5 zuigelingen gevonden in een appartement. De moeder en haar partner zijn woensdag in voorlopige hechtenis genomen. Justitie is een onderzoek gestart naar kindermoord. De vrouw, die leidt aan zwangerschapsontkenning, was maandagavond met buikpijn naar het ziekenhuis gegaan en beviel daar van een baby. De partner had diezelfde avond de autoriteiten gewaarschuwd nadat hij menselijke resten in dozen had aangetroffen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal de grootste omzetgroei uit zijn geschiedenis geboekt. De omzet steeg met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de fors gestegen Europese defensieuitgaven. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten.
16: De droogte begint op steeds meer plekken in Nederland problemen te veroorzaken voor agrariërs, meldt land- en tuinbouworganisatie LTO. Op verschillende plekken kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is zonder substantiële neerslag. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor lege supermarktschappen hoeven consumenten volgens LTO voorlopig niet te vrezen. Al kan de droogte wel de prijzen van bepaalde producten beïnvloeden.
17: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
18: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
30: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%. Het laagste niveau sinds januari 2023.
0: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Raoul Eeren heeft 4 debutanten opgenomen in zijn WK-selectie voor de Nederlandse hockeysters. Het gaat om Rosa Fernig, Daantje de Kruif, Guusje Moes en Eline Jansen. De overige 16 speelsters wonnen 2 jaar geleden Olympisch goud in Parijs. Het WK-hockey is van 15 tot en met 30 augustus in Amstelveen en het Belgische Waver. Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de 8e finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het is op veel plaatsen tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege het warme tot zeer warme weer de komende dagen. Vanavond blijkt het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. In de steden blijft het rond de 22 graden. Morgen nog periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan wat minder warm, vooral in het noordwesten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS meldt dat treinreizigers in het eerste halfjaar iets vaker te laat op hun bestemming aankwamen. Ruim 86% arriveerde op tijd, iets minder dan een jaar eerder. De spoorvervoerder had last van winterweer, zomerhitte en grote verstoringen aan de infrastructuur. Financieel gaat het beter. De NS boekte 25 miljoen euro winst, tegenover 9 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar. De totale opbrengsten stegen met 7% tot bijna 2 miljard euro.
5: De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeluk op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde heeft volgens de rechtbank eerder al meerdere keren grove verkeersovertredingen begaan. De in Litouwen geboren man bracht daarbij keer op keer andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. De rechtbank stelt dat de verdachte kennelijk weinig zelfinzicht heeft in zijn rijgedrag.
6: De provincie Noord-Brabant wil twee pluimveehouders een last onder dwangsom opleggen, omdat ze meer kippen houden dan hun vergunning toestaat. De boeren zeggen dat de provincie jarenlang toestond dat ze meer dieren hielden, omdat ze maatregelen namen om hun stikstofuitstoot binnen de normen te houden. Noord-Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat ze piekbelasters zijn van nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Volgens de provincie is dat de enige manier om aan een rechtelijke uitspraak te voldoen.
7: De 14-jarige Noor uit Venlo is op 20 april dood aangetroffen op haar bed, vastgebonden met tape aan enkels en polsen. Ook rond haar nek en mond zat tape. Dat bleek tijdens de eerste openbare zitting tegen haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., bij de rechtbank in Roermond. De vrouw heeft bij haar arrestatie direct bekend dat zij haar dochter met meerdere messteken heeft gedood. Waarom en door wie het meisje was vastgebonden is volgens het Openbaar Ministerie nog onduidelijk.
23: Een 26-jarige man uit Ridderkerk heeft woensdagochtend in de stationshal van Rotterdam Centraal in de lucht geschoten met een vuurwapen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 11 uur een melding en hield de man enkele minuten later aan. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie trof op de plek een kogelhuls aan en onderzoekt of er ook een kogelinslag is.
24: De aanhoudende droogte leidt in Friesland voorlopig niet tot problemen bij dijken en andere keringen. Wetterskip Friesland inspecteerde vorige week 180 kilometer aan droogtegevoelige keringen en trof geen dreigende situaties aan. Wel neemt het neerslagtekort naar verwachting toe, vooral op Vlieland en Terschelling. Om verzilting tegen te gaan, gaan de Tjerk-Hiddesluizen bij Harlingen minder vaak open voor recreatievaart. Voor de aanvoer van zoet water kan Friesland voorlopig terugvallen op het IJsselmeer.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd.
28: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator hem in de gevangenis wil krijgen.
3: Republikein Rand Paul beschuldigt Fauci ervan gelogen te hebben over de betrokkenheid van het Amerikaanse Gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. Fauci heeft dat altijd ontkend. Paul en gezondheidsminister Robert F. Kennedy Jr. hoopten dat Fauci zijn standpunten zou herhalen, zodat hij vervolgd kon worden voor mijnheid. België stuurt militairen en materieel naar Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen zijn onderweg naar het zuidwesten van Frankrijk.

0: Volgens de Amerikanen onderschepten zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
3: Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal de grootste omzetgroei uit zijn geschiedenis geboekt. De omzet steeg met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de fors gestegen Europese defensieuitgaven. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten.
0: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
4: De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan 10 miljard dollar vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Het is op veel plaatsen tropisch warm, met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Let op, er geldt code geel vanwege de warmte. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond wordt het helder en het blijft nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten kan het nog 32 graden worden, met kans op een onweersbui.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 politiemedewerkers van de Blauwe Haven, een bundeling van projecten voor agenten met mentale overbelasting, hebben disciplinaire maatregelen gekregen na bijna 2 jaar onderzoek. Zij lieten een onveilige cultuur ontstaan en worden beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. De voormalige projectleider krijgt een financiële maatregel en wordt overgeplaatst naar een functie zonder leidinggevende taken. Een derde medewerker werd vorig jaar al ontslagen wegens fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag. De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om een achterstand bij de huisvesting van statushouders weg te werken. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan een taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing. De provincie Noord-Brabant legt 2 pluimveehouders een dwangsom op, omdat zij veel meer kippen houden dan een vergunning toestaat. Het ene bedrijf houdt bijna 155.000 legkippen, in plaats van de vergunde 89.500. Het andere bijna 33.000, in plaats van ruim 15.700. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat ze als piekbelaster de natuur rond Natura 2000 gebieden te zwaar belasten. De provincie zegt daarmee te voldoen aan een rechterlijke uitspraak die een blijvende daling van de stikstofneerslag eist. De 14-jarige Noor is op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in Blerik, vastgebonden met tape aan enkels en polsen. Haar moeder, de 59-jarige Fouzia R., bekende direct na haar arrestatie dat zij haar dochter met een groot aantal messteken heeft gedood. Waarom het meisje is vastgebonden en door wie is volgens het Openbaar Ministerie nog onduidelijk. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor gedragskundig onderzoek. Volgens de officier van justitie kampt zij met psychiatrische problemen en begrijpt zij niet dat haar dochter dood is. De 20-jarige verdachte van het dodelijke verkeersongeluk op 11 juni in het Zeeuwse Vogelwaarde heeft volgens de rechtbank eerder al meerdere keren grove verkeersovertredingen begaan. De in Litouwen geboren man bracht daarbij keer op keer andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. De rechtbank stelt dat de verdachte kennelijk weinig zelfinzicht heeft in zijn rijgedrag. De NS meldt dat treinreizigers in het eerste halfjaar iets vaker te laat op hun bestemming aankwamen. Ruim 86% arriveerde op tijd, iets minder dan een jaar eerder. De spoorvervoerder had last van winterweer, zomerhitte en grote verstoringen aan de infrastructuur. Financieel gaat het beter. De NS boekte 25 miljoen euro winst, tegenover 9 miljoen euro verlies in dezelfde periode vorig jaar. De totale opbrengsten stegen met 7% tot bijna 2 miljard euro. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH... bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepte zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd tot 8,2 miljard euro, Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%. Het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wereldvoetbalbond FIFA stelt zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze instemmen met de verkoop van een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's. In totaal komt dan $10 miljard vrij, schrijft de Britse krant The Times, op basis van een brief van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De nationale bonden moeten uiterlijk 19 september hun goedkeuring geven. Het plan heeft forse kritiek gekregen van onder meer de Europese voetbalbond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF. De UEFA heeft een spoedvergadering belegd om het plan te bespreken. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker €15 miljoen voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege de aanhoudende warmte. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de steden niet verder dan 22 graden. Morgen nog flink warm, maar in het noordwesten wat koeler rond 24 graden. In het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De regenboogvlag is voor de vierde keer gestolen uit een gemeentelijke vlaggenmast in Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat daarmee de grens is bereikt, zeker tijdens World Pride. De gemeente heeft aangifte gedaan en een nieuwe vlag opgehangen. Volgens het stadsbestuur richt wie de vlag steelt zich tegen vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. De drie mannen die dinsdag werden aangehouden na de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht in het onderzoek, meldt de politie. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. De mannen werden opgepakt omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. Twee politiemedewerkers van de Blauwe Haven, een bundeling van projecten voor agenten met mentale overbelasting, hebben disciplinaire maatregelen gekregen na bijna 2 jaar onderzoek. Zij lieten een onveilige cultuur ontstaan en worden beschuldigd van ongewenste omgangsvormen. De voormalige projectleider krijgt een financiële maatregel en wordt overgeplaatst naar een functie zonder leidinggevende taken. Een derde medewerker werd vorig jaar al ontslagen wegens fysiek, seksueel, grensoverschrijdend gedrag. De provincie Zuid-Holland geeft 3 gemeenten een laatste kans om een achterstand bij de huisvesting van statushouders weg te werken. Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen voldoen al minstens 3 jaar niet aan een taakstelling. Ze krijgen tot 1 juli 2027 de tijd. Anders regelt de provincie zelf huisvesting op kosten van de gemeente. Eerder dit voorjaar kregen 4 andere gemeenten al een soortgelijke waarschuwing. De provincie Noord-Brabant legt 2 pluimveehouders een dwangsom op, omdat zij veel meer kippen houden dan een vergunning toestaat. Het ene bedrijf houdt bijna 155.000 legkippen, in plaats van de vergunde 89.500. Het andere bijna 33.000, in plaats van ruim 15.700. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat ze als piekbelaster de natuur rond Natura 2000-gebieden te zwaar belasten. De provincie zegt daarmee te voldoen aan een rechterlijke uitspraak die een blijvende daling van de stikstofneerslag eist. De 14-jarige Noor is op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in Blerik, vastgebonden met tape aan enkels en polsen. Haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., bekende direct na haar arrestatie dat zij haar dochter met een groot aantal messteken heeft gedood. Waarom het meisje is vastgebonden en door wie is volgens het Openbaar Ministerie nog onduidelijk. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor gedragskundig onderzoek. Volgens de officier van justitie kampt zij met psychiatrische problemen en begrijpt zij niet dat haar dochter dood is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepten zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxe merk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de returnwedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. De Amsterdammers wonnen de heenwedstrijd in Servië met 4-1. De rest van de selectie is volgens de trainer fit. De wedstrijd begint donderdagavond om 8 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is zonnig en droog vanmiddag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden, in het zuiden kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Er geldt code geel vanwege het warme tot zeer warme weer de komende dagen. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Morgen wat meer bewolking, vooral in het zuidoosten, met daar kans op een regen- of onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling. Met bijna 32 graden in de beeld is woensdag de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graad uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep het kwik op tot ruim 35 graden. Na woensdag worden er deze week geen nieuwe records meer verwacht. Vanaf vrijdag koelt het af naar maxima tussen 22 en 27 graden. De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over. De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fouzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek. De 3 mannen die dinsdag werden aangehouden na de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdacht in het onderzoek, meldt de politie. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. De mannen werden opgepakt omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. De regenboogvlag is voor de 4e keer gestolen uit een gemeentelijke vlaggenmast in Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat daarmee de grens is bereikt, zeker tijdens World Pride. De gemeente heeft aangifte gedaan en een nieuwe vlag opgehangen. Volgens het stadsbestuur richt wie de vlag steelt zich tegen vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Franke. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepte zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Alle inwoners van de Spaanse regio Avila, die moesten evacueren vanwege een grote bosbrand, mogen weer naar huis. De Spaanse regering heeft het evacuatiebevel per direct ingetrokken. Volgens voorlopige cijfers is bijna 50.000 hectare verbrand, waarmee het de grootste bosbrand in Spanje zou zijn sinds het begin van de registratie in 1968. De autoriteiten waarschuwen dat de aanhoudende hittegolf de bluswerkzaamheden de komende dagen kan bemoeilijken. De Franse regering verscherpt de beveiliging van musea, nadat dieven afgelopen vrijdag een 2500 jaar oude Keltische gouden torque stalen uit een museum in Châtillon-sur-Seine in de Bourgogne. De daders deden zich voor als bezoekers, vernielden een vitrine en gingen er vandoor met het sieraad van 480 gram goud. Als eerste maatregel worden waardevolle objecten tijdelijk op een veilige plek opgeslagen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1.
6: Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is zonnig en droog vanmiddag en op veel plaatsen tropisch warm. In het noordwesten wordt het 29 graden, in het zuiden kan het oplopen tot 35 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Let op, er geldt code geel vanwege het warme tot zeer warme weer de komende dagen. Vanavond blijft het helder en nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar in het oosten en zuidoosten nog rond de 32 graden, met daar kans op een onweersbui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling. Met bijna 32 graden in de beeld is woensdag de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graad uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep het kwik op tot ruim 35 graden. Na woensdag worden er deze week geen nieuwe records meer verwacht. Vanaf vrijdag koelt het af naar maxima tussen 22 en 27 graden. De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over. De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek. De 3 mannen die dinsdag werden aangehouden na de dood van een vrouw in Den Haag zijn weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek, meldt de politie. Het lichaam van de 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats werd dinsdagochtend gevonden aan de laan van Reagan en Gorbachev bij station Den Haag Centraal. De mannen werden opgepakt omdat er twijfels zijn of de vrouw een natuurlijke dood is gestorven. De regenboogvlag is voor de 4e keer gestolen uit een gemeentelijke vlaggenmast in Schiedam. Het college van burgemeester en wethouders zegt dat daarmee de grens is bereikt, zeker tijdens World Pride. De gemeente heeft aangifte gedaan en een nieuwe vlag opgehangen. Volgens het stadsbestuur richt wie de vlag steelt zich tegen vrijheid, gelijkwaardigheid en respect. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlandsnieuws. Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde.

0: en kreeg ruim 91% van de stemmen. Spaan stapte op nadat hij een kind had gekregen via een surrogaatmoeder in het buitenland, terwijl hij tegenstander was van het legaliseren van draagmoederschap in Duitsland. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. De Verenigde Staten gaan Iran aanvallen als vergelding voor een verijdelde raketaanval op Amerikaanse troepen in Jordanië. President Trump kondigde dat in grove bewoordingen aan tegenover Fox News. Volgens de Amerikanen onderschepten zij woensdag meerdere ballistische raketten van Iran. Iran heeft bevestigd dat het de aanval op de Amerikanen in Jordanië heeft uitgevoerd. Trump zei ook dat aanvallen op pro-Iraanse milities in Irak waren afgestemd met de Iraakse autoriteiten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde

0: de president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxe merk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. De onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Aanleiding zijn gebreken in de afhandeling van bijvoorbeeld verfschades en kleine deukjes bij vliegtuigen. Volgens KLM en de inspectie is de vliegveiligheid niet in het geding. De toezichthouder wees specifiek op tekortkomingen bij het onderhoud van Boeing 737-toestellen. KLM voert nu verbeteringen door en de inspectie wil het verscherpte toezicht voor het einde van het jaar opheffen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog weer. Op veel plaatsen wordt het tropisch warm met temperaturen van 29 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuiden. Er geldt code geel vanwege de warmte. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond blijft het helder en lang warm. Vannacht koelt het af tot zo'n 18 graden, in de stad niet verder dan 22 graden. Morgen nog steeds zonnig, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan wat minder warm met 24 tot 32 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld als piekberging bij extreme regenval, maar dient nu voor het eerst tijdelijk als wateropslag tijdens de droogte. Het waterpeil stijgt daar met ruim een meter, waardoor wandelpaden en eilanden onder water komen te staan. In totaal wordt 2 miljoen kuub water gebufferd om te voorkomen dat zout water moet worden ingelaten. Volgens bestuurslid Henk Hazenoot kan Rijnland daarmee zo'n 10 dagen vooruit.
7: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
8: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bibi Rexha en Paris Hilton.
9: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
10: De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
11: De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fouzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Op Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen 2 brandhaarden probeerden te rijden.
15: Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
16: Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden.
17: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in de Duitse Bondsdag. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Friedrich Merz en kreeg ruim 91% van de stemmen. Spahn stapte op nadat hij een kind had gekregen via een surrogaatmoeder in het buitenland, terwijl hij tegenstander was van het legaliseren van draagmoederschap in Duitsland.
18: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed.
19: België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden.
20: Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over onder meer Chinese concurrentie. Chiptoeleverancier ASMI verloor bijna 5%, ondanks sterke kwartaalresultaten met een omzet van meer dan 1 miljard euro.
24: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
25: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies.
0: Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
1: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
2: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam.
3: Het Franse luxe merk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien. En in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Neymar stelt zich vermoedelijk niet langer beschikbaar voor het Braziliaanse nationale elftal. De 34-jarige aanvaller en topscorer aller tijden van Brazilië zei na een wedstrijd met Santos dat hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is. Brazilië verloor begin juli op het WK in de achtste finales van Noorwegen. Het was lange tijd onzeker of Neymar aan het toernooi mee zou doen, omdat hij lang geblesseerd was geweest. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten.
26: Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond de 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen flink wat zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, en geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld als piekberging bij extreme regenval, maar dient nu voor het eerst tijdelijk als wateropslag tijdens de droogte. Het waterpeil stijgt daar met ruim een meter, waardoor wandelpaden en eilanden onder water komen te staan. In totaal wordt 2 miljoen kuub water gebufferd om te voorkomen dat zout water moet worden ingelaten. Volgens bestuurslid Henk Hazenoot kan Rijnland daarmee zo'n 10 dagen vooruit.
10: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
11: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
12: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
13: De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
28: De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is. De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws.
14: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Volgens Fauci is hij alleen gedagvaard omdat een senator erop uit zou zijn om hem in de gevangenis te krijgen. Paul beschuldigt Fauci van liegen over de betrokkenheid van gezondheidsinstituut NIH bij virusonderzoek in het Chinese Wuhan. De 85-jarige Fauci zei dat Paul een duidelijke obsessie heeft met zijn vervolging. Fauci kreeg van voormalig president Biden al preventief gratie. Maar volgens Paul en gezondheidsminister Kennedy kan hij alsnog vervolgd worden voor meineed. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Franke. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
30: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
14: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
0: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
16: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
17: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
18: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is.
21: PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadou. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadou kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten.
22: Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf.
23: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt.
24: Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur.
1: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen rond de 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen eerst veel zon, later in het zuidoosten meer bewolking met kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, de komende dagen is er code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
30: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
29: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
5: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
6: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
7: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
8: De provincie Noord-Brabant heeft twee pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
25: De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fouzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is.
0: De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
12: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag.
13: Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
14: Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden.
15: België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francke. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden.
26: Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
33: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen.
1: Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
2: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
3: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
4: Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van Studio Joost Grotens uit Amsterdam.
16: Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is.
19: PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten.
20: Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf.
21: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt.
22: Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur.
0: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het zuidoosten toe met kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse Plassen bij Gouda en in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
10: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
11: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
12: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
23: De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasting gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
24: De politie heeft de 14-jarige Noor op 20 april dood aangetroffen op haar bed in een woning in het Venlose stadsdeel Blerik. Het meisje was met tape vastgebonden en om het leven gebracht met een groot aantal messteken. Haar moeder, de 59-jarige Fuzia R., heeft direct na haar arrestatie bekend dat zij haar dochter heeft gedood. Het Openbaar Ministerie zei woensdag bij de rechtbank in Roermond dat het motief nog volstrekt onduidelijk is.
1: De vrouw wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Gedragskundig Onderzoek.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony

0: Duitsland. Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliëndistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse

0: fases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Miljoenen Europeanen hebben al gestemd over de nieuwe ontwerpen voor de eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank staat de teller inmiddels op 6 miljoen stemmen. Vorige week presenteerde president Christine Lagarde 10 mogelijke ontwerpen, verdeeld over de thema's Europese cultuur en rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september, waarna de ECB eind dit jaar een definitief besluit neemt. Een van de ontwerpen komt van studio Joost Grotens uit Amsterdam. Het Franse luxemerk Hermès heeft in de eerste jaarhelft de omzet met 6% verhoogd, tot 8,2 miljard euro. Vooral in de Verenigde Staten gingen de verkopen flink omhoog, met ruim 15%. De belangrijke Chinese markt liet echter nauwelijks herstel zien, en in het Midden-Oosten daalden de verkopen. Op de beurs in Parijs verloor het aandeel ruim 11%, het laagste niveau sinds januari 2023. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Schaatsteam X2O Badkamers heeft Bart Swings een contract gegeven tot het einde van zijn carrière. De 35-jarige Belg won als lid van de ploeg Olympisch goud op de massastart in Peking. 2 wereldtitels en 4 Europese titels. Swings herstelde de afgelopen 2 seizoenen van een knieblessure, maar bewees met 6 Europese titels op skielers dat hij terug is. PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Miron Boadu. De landskampioen maakt geen gebruik van de optie om het contract van de 25-jarige spits te verlengen. Boadu kwam eind augustus over van AS Monaco, maar was afgelopen seizoen geregeld geblesseerd. Hij speelde 17 wedstrijden voor PSV en maakte 3 doelpunten. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen rond de 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen. Mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling. De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen. Een besluit over de biedingen wordt begin september verwacht. Beide luchtvaartgroepen willen met TAP hun verbindingen met Afrika en de Amerika's uitbreiden en hun positie in Zuid-Europa versterken. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt, vooral dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. De omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Ronde van Frankrijk als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg wil, net als vorig jaar, de Tour winnen met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Toch zal Vos niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit en veroverde ze het geel. De tuchtcommissie van de FIFA start procedures tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder andere om Leandro Paredes, Nahuel Molina en Thiago Almada. De aanklachten betreffen discriminerende spreekkoren en gebaren, vertraagde aftrappen en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Ook het tonen van ongepaste boodschappen en het gooien van voorwerpen door toeschouwers worden onderzocht. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen rond 18 graden. In de stad kan het 22 graden blijven. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, Er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven.
5: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
6: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Geelse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
7: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
8: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
9: De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
12: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen.
13: Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag.
14: Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
15: Bij de Amerikaanse-Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden.
16: België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden.
17: Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM.
21: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt, vooral dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. De omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren.
22: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
23: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
24: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO.
0: Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
2: De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws.
24: Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf.
25: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt.
26: Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur.
27: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag.
28: Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed.
29: De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
32: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met minimumtemperaturen rond 18 graden. In de stad kan het 22 graden blijven. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen periode met zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven.
7: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
8: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
9: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
10: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
11: De provincie Noord-Brabant heeft 2 pluimveehouders opgedragen minder kippen te houden, omdat ze veel meer dieren hebben dan hun vergunning toestaat. De provincie dreigt met dwangsommen als de boeren zich niet aan de maximale aantallen houden. Brabant wil de vergunningen van in totaal 5 pluimveebedrijven intrekken, omdat die als piekbelasten gelden voor nabijgelegen natuurgebieden. De rechtbank oordeelde eerder dat de provincie maatregelen moet nemen om verdere achteruitgang van de natuur te voorkomen. Provinciale staten debatteren hier op 14 augustus over.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
15: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder.
0: Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Nepal telt dit jaar 429 wilde tijgers. Een flinke stijging ten opzichte van de 121 tijgers in 2010. Volgens het Wereld Natuurfonds is het een van de opvallendste voorbeelden ter wereld van het herstel van een bedreigde diersoort. De groei is het resultaat van samenwerking tussen de Nepalese overheid, lokale gemeenschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Zo zijn er voorlichtingscampagnes opgezet en waarschuwingssystemen voor wilde dieren ingevoerd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt, vooral dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. De omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
3: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws.
17: Feyenoord verkoopt buitenspeler Leo Sauer aan VfB Stuttgart. De Rotterdammers ontvangen naar verluid zeker 15 miljoen euro voor de 20-jarige Slovaakse international. Sauer kwam in 2022 als 16-jarige bij Feyenoord terecht en groeide onder trainer Robin van Persie uit tot basisspeler. In totaal speelde hij 44 wedstrijden voor de club, waarin hij 6 keer scoorde en 6 assists gaf.
18: Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt.
19: Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur.
20: Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag.
21: Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Paulien Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed.
22: De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Dit was het laatste sportnieuws.
30: Je luistert naar Talk Radio.
31: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
32: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui ontstaan. Mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vier mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft. De drie anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen drie kinderen en een volwassene om het leven.
6: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
7: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
8: Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton.
9: De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en twee begeleiders. Drie kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling.
23: Dit was het Binnenlands Nieuws.
24: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben twee schepen vlam gevat. Volgens maritiem veiligheidsbedrijf Ambri ontstond de brand door een droneaanval op een van de schepen, dat Amerikaans zou zijn. Eerst werd de Energos Winter geraakt, waarna het vuur oversloeg naar een ander schip. De schepen zouden zijn gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. De bemanning is geëvacueerd en het vuur is onder controle gebracht. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen doden of gewonden.
26: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
0: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Hij

0: Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francken. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France-KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen

0: stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzegen te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later kan er in het zuidoosten een regen- of onweersbui ontstaan, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De vier mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten.
5: Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft. De drie anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de Bilt de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde had eerder al meerdere grove verkeersovertredingen begaan. De man reed op 11 juni met hoge snelheid in een auto met een defecte stuurbekrachtiging en raakte van de weg. Hij raakte een groep van 14 schoolkinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De rechter oordeelde dat de verdachte 60 dagen langer vast blijft zitten vanwege het grote risico op herhaling. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat. Volgens maritiem veiligheidsbedrijf Ambri ontstond de brand door een droneaanval op een van de schepen, dat Amerikaans zou zijn. Eerst werd de Energos Winter geraakt, waarna het vuur oversloeg naar een ander schip. De schepen zouden zijn gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. De bemanning is geëvacueerd en het vuur is onder controle gebracht. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen doden of gewonden. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Bij de Amerikaanse Saoedische aanvallen op Irak zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 5 Iraniërs gedood, volgens bronnen van de getroffen pro-Iraanse milities. Het zou gaan om adviseurs van de revolutionaire garde. De milities melden eerder minstens 20 doden. De aanvallen volgden op drone-aanvallen vanuit Irak op Saoedi-Arabië. De Iraakse regering zegt niet te tolereren dat haar grondgebied wordt gebruikt voor aanvallen op buurlanden. België stuurt militairen en materieel naar het zuidwesten van Frankrijk om te helpen bij de bestrijding van natuurbranden. Het gaat om 2 brandweerwagens, 9 waterbevoorradingswagens en 29 militairen, meldt minister van Defensie Theo Francke. De hulp is beschikbaar voor 2 weken, met mogelijkheid tot verlenging. België reageert daarmee op een oproep via het burgerbeschermingsmechanisme van de Europese Unie. Ook Luxemburg stuurt hulp naar Frankrijk, waaronder een blusvliegtuig en 15 brandweerlieden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. De aandelenbeurzen in New York openen woensdag lager, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse Centrale Bank laat de rente naar verwachting opnieuw ongemoeid, ondanks druk van president Trump om die te verlagen. De olieprijzen stegen met 7% na onverwachte Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse bases in het Midden-Oosten. De Dow Jones-index noteerde kort na opening bijna 1% lager. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van der Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van der Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van der Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het zuidoosten. Er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen zijn woensdagavond op het Utrechtse Domplein bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst met de naam Liebe überwindet Hass was georganiseerd door het Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade spraken. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de Bilt de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948... meldt Weer Online. In Westdorpen en Geelse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bibi Rexha en Paris Hilton. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat. Volgens maritiem veiligheidsbedrijf Ambri ontstond de brand door een droneaanval op een van de schepen, dat Amerikaans zou zijn. Eerst werd de Energos Winter geraakt, waarna het vuur oversloeg naar een ander schip. De schepen zouden zijn gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. De bemanning is geëvacueerd en het vuur is onder controle gebracht. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen doden of gewonden. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente. 9 van de 12 leden van het beleidscomité stemden voor handhaving. 3 stemden voor een verhoging. Het rentetarief blijft tussen de 3,5 en 3,75%. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump riep maandag nog op tot een renteverlaging. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het zuidoosten. Er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. De wind is zwak tot matig uit het westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen zijn woensdagavond op het Utrechtse Domplein bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst met de naam Liebe überwindet Hass was georganiseerd door het Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homo-monument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade spraken. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakte tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bibi Rexha en Paris Hilton. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. In de haven van de Egyptische stad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat. Volgens maritiem veiligheidsbedrijf Ambri ontstond de brand door een droneaanval op een van de schepen dat Amerikaans zou zijn. Eerst werd de Energos Winter geraakt, waarna het vuur oversloeg naar een ander schip. De schepen zouden zijn gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. De bemanning is geëvacueerd en het vuur is onder controle gebracht. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen doden of gewonden. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente. 9 van de 12 leden van het beleidscomité stemden voor handhaving. 3 stemden voor een verhoging. Het rentetarief blijft tussen de 3,5 en 3,75%. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump riep maandag nog op tot een renteverlaging. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Komende nacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen volop zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen zijn woensdagavond op het Utrechtse Domplein bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst met de naam Liebe überwindet Hass was georganiseerd door het Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade spraken. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de Bilt de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bebe Rexha en Paris Hilton. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Juvet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. De Amerikaanse immunoloog

0: Hij volgt Jens Spaan op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Fraai geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité van de Federal Reserve stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. De Fed stelt dat de economie solide doorgroeit, maar dat de inflatie op een verhoogd niveau blijft. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne.

0: Dan als titelverdedigster aan de Tour de France Femme. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos, na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Komende nacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen volop zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer de komende dagen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Honderden mensen zijn woensdagavond op het Utrechtse Domplein bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. De bijeenkomst met de naam Liebe überwindet Hass was georganiseerd door het Utrecht Queer Culture Festival. Bij het homo-monument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Onder meer burgemeester Sharon Dijksma en een vertegenwoordiger van de Duitse ambassade spraken. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De vier mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de drie anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen drie kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Madonna is komend weekend in Amsterdam. De Amerikaanse superster kondigt via Instagram aan dat ze zaterdag aanwezig is bij het World Pride Music Festival in AFAS Live. Of ze ook zal optreden is niet duidelijk. Op het tweedaagse festival staan ook onder andere Bibi Rexha en Paris Hilton. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben twee schepen vlam gevat na een aanval met één of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité van de Federal Reserve stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. De Fed stelt dat de economie solide doorgroeit, maar dat de inflatie op een verhoogd niveau blijft. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot begint zaterdag in Lausanne als titelverdedigster aan de Tour de France FAM. De Franse kopvrouw van Visma Leasebike krijgt 5 Nederlandse ploeggenoten mee, onder wie Marianne Vos. De Tour telt 9 etappes, met onder meer een aankomst op de Mont Ventoux. Teammanager Rutger Thijssen verwacht dat daar grote verschillen worden gemaakt. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar 5e Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het zuidoosten toe, met kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reeuwijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken. Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Paulien Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van der Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van der Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van der Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking in het zuidoosten toe, met kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
10: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. De nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Volgens hun woordvoerder heeft het voor hen niets meer met een ongeval te maken. Ze spreken van iemand die speelt met levens. De rechtbank in Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte met 60 dagen verlengd. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven.
11: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
12: Woensdag is met 31,7 graden in de Bilt de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
16: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
17: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID.
18: Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
19: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
24: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
25: Air France-KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM.
26: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
27: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
28: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is.
0: Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later kan er vooral in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
9: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
10: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakte tientallen mensen gewond.
11: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
12: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
13: Woensdag is met 31,7 graden in de beeld de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
15: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
29: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.
30: De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent.
17: Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
18: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator

0: Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France-KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers. De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax

0: Ze won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos, na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden zo'n 22 graden. Morgen begint zonnig, maar later kan er vooral in het zuidoosten een regen- of onweersbui vallen, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
6: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
7: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
8: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
9: Woensdag is met 31,7 graden in de Bilt de warmste 29 juli ooit gemeten. Het vorige record stond op 31,5 graden uit 1948, meldt Weer Online. In Westdorpen en Geelse Rijen liep de temperatuur op tot 35,2 graden. Vanaf donderdag koelt het af door een westelijke wind, maar de droogte houdt voorlopig aan. Volgens Weer Online zijn er weken met gestage regen nodig om het huidige neerslagtekort van 250 mm op te lossen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
12: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.
13: De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
14: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
15: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag. Op Kreta zijn twee brandweerlieden om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Volgens de Griekse staatstelevisie raakten zij met hun voertuig omsingeld door het vuur toen ze tussen twee brandhaarden probeerden te rijden. Het vuur woedt aan de voet van een berg bij de stad Retimnon. Volgens een gemeentefunctionaris is de brand inmiddels ruim 15 kilometer breed en onbeheersbaar geworden.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM.
18: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
19: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
20: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax mist donderdag in de thuiswedstrijd tegen FK Vojvodina in de Conference League de verdedigers Soutalo, Itakura en Jansen. Dat zei trainer Michel een dag voor het duel in de Johan Cruijff Arena. Ajax won de heenwedstrijd in Servië met 4-1. Ondanks die ruime voorsprong wil Michel dat zijn spelers de wedstrijd serieus nemen. Het duel begint donderdagavond om 8 uur. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag trekt er in het zuidoosten bewolking over met kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
1: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
2: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
3: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
5: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
6: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse Plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben.
28: In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
29: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.
30: De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
8: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
9: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
14: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
15: Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM.
17: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
18: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
19: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is. Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Pauline Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzegen te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de middag trekt er in het zuidoosten bewolking over met kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft.
3: De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
5: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
6: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
7: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
23: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
24: Het Hoogheemraadschap van Rijnland slaat zoet water op in de Reewijkse plassen bij Gouda en in de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Die polder is normaal bedoeld voor piekbuien, maar dient nu voor het eerst als wateropslag tijdens de droogte. In totaal gaat het om 2 miljoen kubieke meter water. Volgens het waterschap is de situatie precair en kan het met deze buffer zo'n 10 dagen vooruit. Daarna zal Rijnland waarschijnlijk toch verzeild water uit het kustgebied moeten gebruiken.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben.
28: In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
29: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.
31: De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest.
8: Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
9: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden.
10: Thorsten Frey is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU-CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad na ophef over het krijgen van een kind via een buitenlandse surrogaatmoeder. Frey geldt als vertrouweling van bondskanselier Merz en kreeg 91,9% van de stemmen. Voorafgaand aan de stemming was er kritiek op Merz over een herschikking van het kabinet, maar dat had geen gevolgen voor de uitslag.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
15: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
17: Air France-KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France-KLM.
18: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
30: Het Duitse defensieconcern Rheinmetall heeft afgelopen kwartaal zijn grootste omzetgroei ooit geboekt. De inkomsten stegen met ruim 2/3 tot 3,3 miljard euro, dankzij de flink opgeschroefde Europese militaire bestedingen. Het orderboek groeide naar meer dan 80 miljard euro, onder meer door grote bestellingen uit Roemenië en Duitsland. Wel was er een tegenvaller, doordat de Duitse regering afzag van een opdracht voor 6 fregatten. Volgende week publiceert het bedrijf zijn volledige halfjaarcijfers.
31: De droogte wordt op steeds meer plekken een probleem voor agrariërs, meldt LTO. Op verschillende plaatsen kan niet of nauwelijks beregend worden, waardoor opbrengstderving waarschijnlijk is.
0: Vooral aardappelen, uien, wortelen, volle grondsgroenten en mais hebben last van tragere groei en kwaliteitsverlies. Voor individuele bedrijven kan dat tot forse financiële problemen leiden. Lege supermarktschappen zijn volgens LTO voorlopig niet aan de orde.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentrée meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 31-jarige Belg van Visma Leasebike was na bijna 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine kopgroep. Van Aert ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Marianne Vos start zaterdag in haar vijfde Tour de France als wegkapitein van Visma Leasebike. De ploeg mikt op eindwinst met kopvrouw Paulien Ferrand-Prévot. Maar Vos zal niet aarzelen om zelf voor een ritzege te gaan als de kans zich voordoet. Vorig jaar won ze op vergelijkbare wijze de openingsrit. Mentaal was het een zwaar jaar voor Vos na het overlijden van haar vader. Maar sinds haar terugkeer na een sleutelbeenbreuk gaat het goed. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van der Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van der Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van der Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Komende nacht droog met minimumtemperaturen rond de 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen flink wat zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het binnenlands nieuws.
19: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
20: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
21: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
22: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
23: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
24: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.
28: Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben.
29: In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
7: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog

0: De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het tweede kwartaal 28% meer omzet geboekt dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde met 14% tot bijna $16 miljard door fors hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Meta verwacht voor het lopende kwartaal een omzet tussen de $61 en $64 miljard. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen.

0: Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Komende nacht droog met minimumtemperaturen rond de 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Morgen flink wat zon, maar in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om 2 lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci beroept zich op zijn zwijgrecht tijdens een hoorzitting in de Senaat over het ontstaan van COVID. Fauci weigerde meer dan 90 vragen te beantwoorden en zegt dat senator Rand Paul er alleen op uit is hem in de gevangenis te krijgen. Paul kondigde aan dat de Senaatscommissie volgende week stemt over minachting van het parlement. Fauci kreeg eerder al preventief gratie van voormalig president Biden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, heeft in het tweede kwartaal 28% meer omzet geboekt dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde met 14% tot bijna $16 miljard door fors hogere kosten, onder meer voor AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Meta verwacht voor het lopende kwartaal een omzet tussen de $61 en $64 miljard. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooy en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen flink wat zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Val de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. Vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard... door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en blijft het nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden, in de steden zo'n 22 graden. Morgen flink wat zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig. Let op, er geldt code geel vanwege warm tot zeer warm weer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
8: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. Vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard... door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
12: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
13: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
14: Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM.
15: De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers.
16: De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
19: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooy en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
20: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen periode met zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op! Er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
2: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
7: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
24: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
25: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
26: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
30: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwsite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.
31: Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben.
0: In de Egyptische havenstad Damietta hebben twee schepen vlam gevat na een aanval met één of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog

0: De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet. Vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard... door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel.

0: Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooy en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden niet lager dan 22 graden. Morgen periode met zon, maar in het zuidoosten meer bewolking en kans op een regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De temperatuur loopt uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het westen. Let op, er geldt code geel voor warm tot zeer warm weer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Juet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet. Vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard... door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei vlak voor de deadline een definitief bod uitgebracht op de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal wil maximaal 49,9% van TAP verkopen en verwacht begin september een besluit over de biedingen. Beide luchtvaartconcerns willen met TAP hun verbindingen met Afrika en Noord- en Zuid-Amerika uitbreiden. Ook de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines steunt het bod van Air France KLM. De AEX is woensdag met een kleine winst geëindigd, op 1093,10 punten. Chemicaliedistributeur IMCD was koploper met een plus van meer dan 5% na goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen opnieuw omlaag door zorgen over Chinese concurrentie. De olieprijzen stegen tot 7% na Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Shell profiteerde daarvan, terwijl luchtvaartaandelen juist daalden. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers. vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 18 graden, in de steden rond 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend schijnt de zon volop. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met buien, in het zuiden weer warm met kans op stevige onweersbuien.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
8: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Val de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
9: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. Meta-platforms boekten in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
0: Trainer John van de Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van de Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van de Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
11: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog bij zo'n 18 graden, in de steden rond 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanochtend schijnt de zon volop. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege de warmte en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden koeler met buien, in het zuiden weer warm met kans op stevige onweersbuien.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat
9: en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
15: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
9: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
16: Op het Utrechtse Domplein zijn woensdagavond honderden mensen bijeengekomen om de aanslag op de Berlin Pride van afgelopen zaterdag te herdenken. Bij het homomonument werden bloemen neergelegd en kaarsjes aangestoken. Burgemeester Dijksma sprak van een gruwelijke aanslag en riep op tot solidariteit. Bij de aanslag in Berlijn viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond.
9: De 4 mannen die eerder deze maand werden opgepakt bij een groot drugslab in een Haagse woonwijk, blijven langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie meldt dat een 71-jarige verdachte 30 dagen langer in voorarrest blijft, de 3 anderen 90 dagen. Ze worden verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het lab in de Meidoornstraat was volledig in bedrijf toen de politie langskwam, na een melding van een vreemde lucht.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
9: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
18: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwsite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden.
9: Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones,
19: meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
20: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. De Belgische brandweer heeft een natuurbrand in de provincie Namen geblust, waarbij 6 hectare is verwoest. Het was minstens de 118e natuurbrand van dit jaar. Meer dan in heel 2025, meldt de VRT op basis van de Universiteit Gent. Onderzoekers waarschuwen dat het risico op natuurbranden in België toeneemt door de klimaatverandering. De provincie Limburg wordt dit jaar het zwaarst getroffen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
24: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
25: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
26: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
27: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard. En de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder $40 miljoen in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Jansen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Jansen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League, door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1, na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden koelt het niet verder af dan 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend veel zon, later in het zuidoosten ook bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan een stuk koeler in het noorden, rond de 20 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
13: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden.
27: Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
3: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt

0: In de Egyptische havenstad Damietta hebben twee schepen vlam gevat na een aanval met één of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
1: De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
1: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
4: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden drie bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
6: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de vijfde vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
7: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim €2,2 miljard en de omzet groeide met 12% tot meer dan €33 miljard. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League, donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
2: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de 3e voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden koelt het niet verder af dan 22 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanochtend veel zon, later in het zuidoosten ook bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe en in het oosten is er kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan een stuk koeler in het noorden, rond de 20 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer.
7: Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim £63 miljard uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een Blush-helikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben twee schepen vlam gevat na een aanval met één of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot van het lekken van geheimen aan China. Volgens nieuwssite Intelligence Online gaat het om Pierre-Henri Chouet, die op YouTube actief is onder de naam AT. Het onderzoek draait vooral om twee lezingen die hij in 2018 en 2020 in China gaf, toen hij nog als piloot werkte. Chouet ontkende vorig jaar de beschuldigingen en stelde dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden drie bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten. Chipfondsen als Nvidia en AMD zakten tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie. De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5% en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de vijfde vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd. Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Budapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden wordt het niet koeler dan 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanochtend schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten.
8: Let op, voor het Zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op met perioden met zon en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het Zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad. Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede. Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is. Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte. Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n €51,5 miljard om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert £8,4 miljard, omgerekend zo'n €9,8 miljard, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten.
9: In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht.
10: In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Vaal de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben.
11: In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa.
15: De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren.
16: Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard. De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een omzetstijging van 18% tot $90 miljard.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke verliezen gesloten. De Federal Reserve hield de rente onveranderd, al stemden 3 bestuursleden voor een verhoging. De Dow Jones verloor 2,2%, de S&P 500 zakte 1,5% en de Nasdaq daalde 1,7%. Olieprijzen stegen tot 8% door Iraanse aanvallen op Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten.
18: chipfondsen als Nvidia en AMD zakte tot 10% door zorgen over Chinese concurrentie.
19: De Amerikaanse Centrale Bank handhaaft opnieuw de rente op een niveau tussen 3,5 en 3,75%. Binnen het beleidscomité stemden 9 leden voor handhaving en 3 voor een verhoging. Het is de 5e vergadering op rij zonder rentewijziging, ondanks de hoge inflatie door gestegen brandstofkosten. Fed-voorzitter Warsh zei dat de economie indrukwekkende weerbaarheid toont en dat de centrale bank niet zal aarzelen om op te treden tegen de inflatie. Ook de Europese Centrale Bank hield vorige week de rente onveranderd.
20: Airbus heeft in de eerste helft van dit jaar flink meer winst gemaakt dankzij de levering van meer verkeersvliegtuigen. De netto-winst steeg met 47% tot ruim 2,2 miljard euro. En de omzet groeide met 12% tot meer dan 33 miljard euro. In totaal leverde Airbus 351 toestellen af, tegen 306 een jaar eerder. Het bedrijf handhaaft zijn doel om dit jaar een recordaantal van ongeveer 870 vliegtuigen te leveren. Concurrent Boeing leverde in dezelfde periode 314 toestellen af.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De tuchtcommissie van de FIFA is procedures gestart tegen de Argentijnse voetbalbond en meerdere spelers vanwege mogelijke misdragingen tijdens het afgelopen WK. Het gaat onder meer om discriminerende spreekkoren, het tonen van een spandoek over de Falklandeilanden en het niet naleven van veiligheidsprotocollen. Tegen spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina loopt een procedure wegens mogelijk fysiek geweld. Na de door Spanje gewonnen finale was op tv-beelden te zien dat Paredes de Spanjaard Eric Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep.
23: Trainer John van den Brom van FC Twente heeft alle vertrouwen in de returnwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League donderdag in Boedapest. Twente verloor het eerste duel vorige week thuis met 2-1. Volgens Van den Brom heeft de ploeg goed geanalyseerd wat er beter moet. Hij ging ook in op geruchten over interesse van Ajax in verdediger Bart van Rooij en zei dat daar niets van aan de hand is. Van den Brom noemde het wel vervelend dat dit vlak voor de wedstrijd in het nieuws komt. De Belgische wielrenner Tim Merlier heeft de 86e editie van de Acht van Gaam gewonnen. De sprinter van Soudal Quickstep hield in het criterium in Brabant de Nederlanders Olaf Kooi en Huub Arts achter zich. Merlier won eerder in de Tour de France 3 etappes, maar stapte tijdens de 15e etappe af na problemen in een zware bergetappe.
24: FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt het plan om een deel van de commerciële rechten van toekomstige WK's te verkopen een kans, maar geen verplichting. Het gaat om de oprichting van een dochteronderneming waarvan 20% van de aandelen wordt verkocht. De FIFA stelde zijn leden ieder 40 miljoen dollar in het vooruitzicht als ze voor 19 september akkoord gaan. Het plan heeft de nodige kritiek gekregen. Zowel de UEFA als de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF hebben zich ertegen uitgesproken. Aanvaller Vincent Janssen vervolgt zijn loopbaan bij Portland Timbers in de Amerikaanse Major League Soccer. De 32-jarige oud-international komt transfervrij over van Royal Antwerp en tekent voor 2 jaar. Janssen speelde eerder voor onder meer AZ, Tottenham Hotspur en Fenerbahçe. In 22 interlands voor Oranje maakte hij 7 doelpunten. Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League door in totaal af te rekenen met het Poolse Górnik Zabrze. In de return in Polen eindigde het duel in 1-1 na een eerder gewonnen thuiswedstrijd. De Nederlanders Nathan Aké en Jaden Oosterwolde speelden de hele wedstrijd. Górnik Zabrze gaat als verliezer door in de Europa League en treft daarin de winnaar van FC Twente tegen Ferencváros. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Thank you.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 18 graden. In de steden wordt het niet koeler dan 22 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Vanochtend schijnt de zon volop. Later neemt de bewolking toe, vooral in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op regen of onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten. Let op, voor het zuidoosten geldt code geel vanwege warm weer en is het hitteplan actief. Vanavond klaart het op met perioden met zon en blijft het droog. Morgen in het noorden meer bewolking en buien, in het zuidoosten zon, maar kans op stevige onweersbuien. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Studenten buiten de Randstad zijn fors meer geld kwijt aan een kamer. Volgens verhuurplatform Kamernet stegen de huurprijzen in Eindhoven met bijna 23% en in Maastricht met zo'n 16%. Landelijk gingen de prijzen met ruim 6% omhoog, naar gemiddeld €643 per maand. In Amsterdam bleven de kamerprijzen ongeveer gelijk, op zo'n €950. Enschede is met €388 nog altijd de goedkoopste studentenstad.
8: Bij de kleine Rietplas in Emmen is woensdag het lichaam van een overleden persoon uit het water gehaald. Rond 5 uur 's middags kwam een melding binnen dat iemand te water was geraakt, waarna hulpdiensten een reddingsactie begonnen. Later op de avond werd het lichaam gevonden. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.
26: Waterschap Rivierenland plaatst een extra pomp bij Doornenburg, waar de rivier de Linge begint. De pomp moet de waterstand op peil houden nu het water in het Pannerdenskanaal laag staat en mogelijk verder zakt. Agrariërs en fruittelers zijn afhankelijk van het water voor hun gewassen. Ook bij Gorinchem pompt het waterschap extra water de Linge in vanaf de beneden Merwede.
27: Een beek bij Schijndel in Noord-Brabant staat bijna droog. Waterschap A en Maas pompt daarom grondwater op om de Schijndelse loop weer te vullen. Dat moet de grote modderkruiper beschermen, een beschermde vissoort die in de beek leeft. De vis kan normaal lang overleven in een bijna droge beek door zich in te graven. Maar door het uitblijven van regen dreigt de modder nu helemaal uit te drogen. De pomp blijft draaien zolang dat nodig is.
28: Nabestaanden van de slachtoffers van het verkeersongeval in Vogelwaarde reageren vol afschuw op het rijgedrag van de verdachte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte met 60 dagen verlengd. Volgens de rechtbank ging hij keer op keer in de fout en bracht hij andere weggebruikers in gevaar. Op de dag van het ongeluk reed hij met hoge snelheid in een auto waarvan de stuurbekrachtiging niet goed werkte.
29: Premier Jette heeft de bekladdingen van woningen en auto's in het Brabantse Engelen veroordeeld. In het dorp werden leuzen tegen de komst van een asielzoekerscentrum aangebracht. Jette noemde het lelijk vandalisme en stelde dat intimidatie van mensen die zich inzetten voor vluchtelingen niet te rechtvaardigen is. Zijn reactie kwam na een oproep van pro-leider Jesse Klaver, die Jette een gebrek aan moreel leiderschap verweet.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws.
5: Het Amerikaanse ministerie van Defensie gunt wapenproducent Lockheed Martin een contract van zo'n 51,5 miljard euro om de productie van Patriot-raketten in 7 jaar te verdrievoudigen. De productie moet stijgen van ongeveer 600 raketten per jaar naar zo'n 2000 per jaar in 2030. Daarmee wil de regering de munitievoorraad aanvullen, die flink is geslonken door de oorlog met Iran. De onderscheppingsraketten kosten ongeveer $4 miljoen per stuk. Groot-Brittannië investeert 8,4 miljard pond, omgerekend zo'n 9,8 miljard euro, in kernonderzeeërs. Defensieproducent BAE Systems gaat 4 onderzeeërs van de Dreadnought-klasse bouwen. Volgens premier Burnham levert het programma 47.000 banen en leerwerktrajecten op. De Britse regering trekt de komende 4 jaar ruim 63 miljard pond uit voor het nucleaire wapenarsenaal, inclusief nieuwe aanvalsonderzeeërs binnen de AUKUS-alliantie met Australië en de Verenigde Staten. In het westen van Argentinië zijn 7 mensen omgekomen bij een ongeluk met een blushhelikopter. Het toestel van het type Bell 412 werd ingezet bij het bestrijden van een brand in natuurpark Ishigualasto. Onder de slachtoffers zijn brandweerlieden, politieagenten en personeel van de civiele beschermingsdienst. De helikopter verloor woensdagochtend het contact en werd na een korte zoekactie neergestort teruggevonden. Vermoedelijk had de piloot door mist slecht zicht. In het noorden van Portugal zijn inwoners van het dorp Val de Telhas geëvacueerd vanwege een snel oprukkende natuurbrand, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp inmiddels omsingelen. Portugal kampt met zeer hoge temperaturen, die woensdag op sommige plekken rond de 40 graden uitkwamen. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met hitte en grote natuurbranden. Volgens de Oekraïense president Zelensky is het zeer waarschijnlijk dat Rusland in de nacht van woensdag op donderdag een enorme luchtaanval uitvoert. Hij zegt dat de Russen al dagen bezig zijn met de voorbereiding. Zelensky roept zijn bondgenoten op om snel munitie voor de luchtafweer te leveren. Hij spreekt vooral de Verenigde Staten aan en andere landen die nog Patriot-raketten hebben. In de Egyptische havenstad Damietta hebben 2 schepen vlam gevat na een aanval met 1 of meerdere drones, meldt het maritieme veiligheidsbedrijf Embry. Het gaat om een Amerikaans opslagschip voor aardgas en een Grieks gastanker. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er geen doden of gewonden gevallen. Het Amerikaanse schip is weggesleept en het vuur is onder controle gebracht. De verantwoordelijkheid voor de aanval is nog niet opgeëist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De Europese luchtvaart is afgelopen kwartaal minder hard gegroeid door de Iran-oorlog. Het aantal reizigers nam volgens luchthavenkoepel ACI Europe met 1,3% toe. Veel minder dan de 4,3% in het kwartaal ervoor. Er kon minder worden gevlogen naar het Midden-Oosten en sommige maatschappijen schrapten vluchten vanwege de dure kerosine. Istanbul kwam als luchthaven weer dichter bij London Heathrow, als drukste vliegveld van Europa. De Nederlandse inflatie wordt steeds minder opgedreven door huurverhogingen, verwacht ABN AMRO. Volgens de bank ebt de doorwerking van de inflatiepiek van 2022 op huurkosten langzaam weg. De economen schatten dat de inflatie in juli uitkomt op 2,9%, gelijk aan juni. De totale werkelijke huurprijzen stijgen in 2026 naar verwachting met 4,4%, minder dan voorgaande jaren. Meta Platforms boekte in het tweede kwartaal 28% meer omzet, vooral dankzij hogere advertentieprijzen. De omzet kwam uit op ruim $60 miljard.
6: De netto-winst daalde echter met 14% tot bijna $16 miljard, door fors hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en het schrappen van duizenden banen. Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet tussen de $61 en $64 miljard. Ook Microsoft kwam met sterke cijfers, met een